bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran verder te verzwakken en aanvallen op de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Iran bevestigt die aanvallen en noemt ze ook barbaars, maar meldt tot nu toe geen burgerslachtoffers. Het vorige maand gesloten staakt het vuren tussen beide landen is volgens president Trump voorbij. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij raakte niemand gewond. Uit voorzorg werden 24 woningen ontruimd omdat delen van de beschadigde gevel los zaten en naar beneden konden vallen. De bewoners zijn in een sporthal in de buurt opgevangen en een aantal van hen kan weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie in het appartement in Woerden wordt onderzocht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een netwerk van Europese gezondheidsorganisaties. De meeste slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Volgens onderzoekers is de extreme hitte de meest waarschijnlijke oorzaak van de hoge oversterfte. Er zijn in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tijdens die hittegolf van eind vorige maand temperatuurrecords gebroken. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat.

weer een warme dag. Straks het uitgebreide weerbericht bij Voor de Wekker Wakker. Maar eerst even weer dierennieuws, want ja, daar ben ik gek op natuurlijk. Hè. Ik hou van dieren. Ja, drie bruinvissen die afgelopen voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de Nederlandse kust, hebben het opvangcentrum van stichting SOS Dolfijn weer verhuld voor de Noordzee. Ja, er was een tijdje intensieve zorg nodig. Ze zijn nu voldoende aangesterkt om zelfstandig verder te gaan. De twee mannetjes die SOS Dolfijn Jantje en Roelof heeft genoemd, mooie namen voor dolfijnen, die stranden in maart langs de kust van Vlieland. Het was voor het eerst dat twee bruinvissen op dezelfde locatie werden gevonden. Zo schrijft de regionale omroep daar. Ja, bruinvissen zijn over het algemeen geen sociale dieren en zwemmen ook vaak alleen. Nou ja, de mannetjes die waren gehavend toen ze gevonden werden. Roelof bijvoorbeeld was aangevallen door een grijze zeehond en Jantje, ja, ik blijf het leuk vinden, die namen, die had behalve beschadigingen aan de huid ook een schimmelinfectie in de longen. Nou ja, een paar weken later spoelde op Texel ook een vrouwtje aan. Die werd Coco genoemd. Ze was erg zwak en kon ook niet zelf zwemmen. Nou ja, in het bassin moest ze 24 uur per dag ondersteuning krijgen om te voorkomen dat ze zou verdrinken. Ja, ja, de natuur die grijpt dan normaal in, hè. Maar ja, als de mens ertussen komt, dan worden ze wel gered. Nou ja, er zijn ook nog wat gezondheidstesten gedaan. En nou blijkt dus dat ze alle drie geschikt zijn om weer losgelaten te worden. Ja, de drie walvisachtigen waren op het moment van aanspoelen ongeveer een jaar oud. Zo vertelt de woordvoerder van SOS Dolfijn. En ja, normaal is het zo dat jonge bruinvissen in deze periode hun moeder verlaten. En dan gaan ze zelfstandig verder. Nou ja, ze hebben weinig ervaring en de kans is dus groot dat ze aanspoelen of aangevallen worden. Hè? Ja, maar toch wel weer goed, hè. De bruinvisjes die zijn weer helemaal terug in de zee. Hè? Ja. Goed, dat was dierennieuws, mensen. Ja, het is maandag. We zijn begonnen. Dit is weer een hele nieuwe aflevering van Voor de Wekker Wakker. En we zijn er weer de hele...

De Weerzakkers, ja, die denken van, weet je wat, we brengen ook maar een zomersliedje uit, want het is alweer een tijdje geleden. Je hoorde de zomerparty mix bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de AI-actrice Tilly Norwood is waarschijnlijk te zien in een echte speelfilm. Het is een nieuw voorbeeld van een fictief persoon dat grote bekendheid krijgt. Het grote schoonheidsideaal wordt daarmee nog hardnekkiger. Ja, het is dus zeg maar een nep persoon, want ja, die persoon die bestaat dus niet. En AI, nou, ik heb ook even fragmenten gezien, het is ook net echt. Ja, de Noord-Nederlandse Eline van der Velde ontwikkelde AI-actrice zou voorkomen in de film Miss Challengers. Het is niet bekend wanneer die uitkomt. Ja, critici die vragen zich af of de film ook echt wel gaat komen. Ja, hoe dat ook past in de realiteit, dat er steeds meer AI-personages online opduiken. Ja, dan zullen we dat ook wel wat vaker mee gaan maken. Hè? Ja, het is natuurlijk wel een kostenplaatje minder, want ja, je hoeft een AI... persoon in de film niet te betalen. Die acteert gratis. Hè? Die doet het voor niks. En een echte actrice of acteur, ja, die moet natuurlijk geld vangen. Dus ja, films kunnen goedkoper gemaakt worden. En je kunt er dus ook wel meer winst mee draaien. Want ja, als zo'n film dan een grote booming wordt in de bioscoop, dan wordt er veel geld verdiend uiteraard. Hè? Dus het is wel weer een toekomstbeeld. Ja, ik denk dat we dat steeds meer te zien krijgen. Het zijn ook al nieuwslezers die AI zijn. En soms kun je dat ook wel horen, hè, dat een nieuwslezer bijvoorbeeld AI is. Want dan denk je van, ja, er klopt iets niet. Of ja, ik hoorde vorige week een nieuwslezer, die bleef echt hangen. Die bleef echt hangen. Ja, dus dat was duidelijk een AI'er, hè. Ja. Maar goed, het komt steeds meer voor, hè. Ja, AI, acteurs en actrices. En ook nieuwslezers en presentators. Ja, nou kan je één ding verzekeren. Ik ben echt. Ik ben geen AI. Althans, nog niet. Dus wat dat betreft moet het allemaal goed komen. Goed, het weerbericht vandaag. Het wordt warm. 18 graden aan zee. In het stedelijk gebied ook. In de regio van de Achterhoek. Ja, vandaag nog wel wat bewolking. Vanmiddag is het overal zonnig. Het wordt 23 tot 27 graden. In het noorden, dus daar wordt het ook warm vandaag. En 28 tot 31 graden in het zuiden. Groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen, Duitsland en Limburg. Daar wordt het super warm. Ja, de noordoostenwind die zorgt er wel voor dat het wat koeler aanvoelt op bepaalde momenten. Dus die is zwak tot matig. Kracht 2 tot 4. Ja. Voor de Wekker Wakker, goedemorgen. Het is maandag.

0: hoogtoppen voor vandaag. Frank Galan en Balamé. Jij hoort er straks nog een paar keer voorbij komen, hè, in Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Hé, mijn schermpje is weg. Hè? Daar is hij weer, kijk eens. Ja, Rod Stewart heeft It's a Heartache gezongen als eerbetoon aan Bonnie Tyler. Hij trad samen op met muzikant en presentator Jules Holland tijdens een Benefiet-concert in Schotland. Ja. Ja, de filmpjes van het optreden zijn natuurlijk via social media terug te vinden. Ja, er zijn natuurlijk heel veel elektriciteitshuisjes in Nederland en ook in België. Nou ja, de afgelopen jaren is het in meerdere gemeenten tot ophef aan het leiden. Want ja, die huisjes die zien er niet uit. Het zijn verschrikkelijke dingen om te zien van afstand. Nou wil men zeg maar deze huisjes gaan oppimpen. Want ja, er zijn er in 2040 bijvoorbeeld al bijna 50.000 extra nodig in Nederland alleen al. Ja, want we hebben allemaal stroom nodig. Ja, zo worden er ook wedstrijden georganiseerd om buurtbewoners mee te nemen in de besluiten. Nou ja, zo willen diverse steden al de plaatsing van de Travo-huisjes die nodig zijn in de binnenstad wat leuker te maken. Nou ja, bewoners die mochten ideeën bedenken. Nou ja, en ontwerpers zijn er mee aan de slag gegaan. Ja, zo zijn er al wat huisjes opgepimpt met onder andere Nijntje. Ja. Je weet wel, dat konijntje is het volgens mij, hè? Die dan gewoon helemaal thuis hoort op die transformatorhuisjes. Ja, ik zou zeggen, zorg dat je wat graffiti-kunstenaars benadert. En die willen dat allemaal wel doen. Die maken daar dan leuke kunstwerken van. En voor weinig geld, hè? Want ja, die schilderen normaal ook op bruggen en zo. En op muren. Soms waar het niet eens mag. Dus ja, dan mogen ze een keer die elektriciteitshuisjes onder de hand nemen. En dan maken we het toch wat aantrekkelijker, hè? Misschien, hè? Ja. Goed, nou ja, de elektriciteitshuisjes die moeten dus aantrekkelijker gemaakt worden. Zo staat er ook al een huisje in de regio Utrecht met een jungle met dieren. Ja, is ook heel mooi gemaakt. Ik heb die foto's gezien, hè. Dus mocht je nog leuke ideeën hebben, laat het even aan je gemeente weten, hè. Of maak een foto en stuur hem dan via fictie. Van dit ziet er niet uit. Ik weet een graffiti-kunstenaar en die kan dit heel netjes gaan oppimpen. Hè? Ja. Goed, nog meer nieuws vandaag. Frankrijk gaat een grote politiemacht inzetten voor de viering van de nationale feestdag 14 Juliet en ook de halve finale van het WK, hè, die de ploeg gaat spelen tegen Spanje. Ja, er worden 70.000 politieagenten en gendarmes. Politietaken worden er gedaan door militairen. Dat heeft de minister bekendgemaakt. Ja, in Parijs worden bijvoorbeeld 5.000 agenten en gendarmes ingezet. En in de ochtend vindt op de Champs-Élysées de traditionele militaire parade plaats. Het wordt de laatste parade voor de zittend president Macron. Ja, het is een complexe dag, want er staat heel veel te gebeuren natuurlijk. Ook die wedstrijd, hè. Want de kwartfinale tegen Marokko, die Frankrijk met 2-0 won. Ja, volgens de minister, over het algemeen is die zeer goed verlopen. Maar ja, nou komen dus die andere wedstrijden eraan. En dan moet Frankrijk weer de bres op. Ja, de autoriteiten lijken met de grootschalige politieinzet te anticiperen op nieuwe ongeregeldheden in de stad. In Parijs zal geen enkele vorm van verstoring worden getolereerd. Zo zegt een van de gemeentewoordvoerders, hè. Dus ja, Frankrijk maakt zich op dus voor hectische dagen.
1: Franse week.
0: Van 20 tot

0: Moet dan gelijk aan die katten denken in die tv-reclame, hè, voor een telecom-aanbieder. Ja. Wheel to wheel, and I like to move it bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws in het verleden. In 1885, het Rijksmuseum in Amsterdam wordt officieel geopend. De collectie was al eerder te zien in het Paleis op de Dam in Amsterdam. En daarvoor in Huis ten Bosch in Den Haag. En op deze dag in 1908 de Olympische Spelen in Londen worden geopend. Ja, eigenlijk was het de bedoeling dat de Spelen in Rome zouden worden gehouden. Maar die stad die had zich op het laatste moment teruggetrokken. Ja, in Londen eindigt de marathon met een drama. De winnaar Dorando Pietri wordt gedisqualificeerd omdat hij door het publiek is geholpen. Ja. En op deze dag in 1919 het Britse luchtschip de R-34 die vliegt over de Atlantische Oceaan. De afstand van 10.000 kilometer wordt afgelegd in 183 uur en 8 minuten. Ja, ja, en ook in het verleden was het al erg warm. In 1923, op deze dag, op 13 juli, in De Bilt wordt de hoogste gemiddelde etmaaltemperatuur ooit gemeten. Die dag is de gemiddelde temperatuur 27,1 graden. Dat is dus de gemiddelde temperatuur van dag en nacht. Dus dat is best wel hoog. En in de heuvels boven L.A. worden de 15 meter hoge letters Hollywoodland geplaatst. Ze staan er als reclame voor een projectontwikkelaar die grond wil verkopen. Eind jaren 40 verdwenen de laatste vier letters en sindsdien staat er dus alleen nog maar Hollywood. Ja, in 1923, hè, sinds 1923 staan die letters er al, hè, als je toevallig op vakantie gaat daarheen en je ziet dat, dan weet je dat er een stukje geschiedenis aan vastzit. Hè. Ja, nog meer nieuws over Harry Jekkers. Afgelopen zondag is hij benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. De cabaretier, onder meer bekend van O.O. Den Haag, die ontving de hoogste gemeentelijke onderscheiding uit handen van de burgemeester Jan van Zanen. Ja, volgens Van Zanen eert de gemeente Den Haag met deze toekenning een echt Haags icoon. En een kunstenaar die al heel lang een onuitwisbare bijdrage heeft geleverd aan de culturele identiteit van Den Haag. Hè? Ja. Harry Jekkers. Ja, gisteren had hij dus een allerlaatste optreden. Hij gaat op sabbatical. Maar ja, voor altijd, want hij wil niet meer optreden. Nee, misschien dat hij nog wel eens een keertje, zeg maar, op een feestje komt opdraven om een liedje te doen. Maar over het algemeen, is het klaar. Harry Jekkers zal dus niet meer te zien zijn tijdens concertjes of zo. Hè?
1: Hij kwam laatst van zo'n tweeverdieners feestje af. Hè?
0: Oh, ja.
1: Daar is geen flikker meer aan, vind ik.
0: Nee, niks meer. Vind ik ook niet.
1: Dan hebben zij twee stender op en ik een krat pils. Dat is niet leuk meer, hoor. Dat is nee, is geen flikker meer aan, hè. En dan loop je naar huis en denk je, vroeger was het leuker. Dat heb ik echt vaak, hè. Maar soms doe je in je eentje nog wel eens iets leuks onderweg als je een beetje kachel bent. Hè. Toen heb ik laatst nog een keer wat gedaan waar ik echt trots op ben. Zo trots dat ik er een lied over gemaakt heb. En dat lied wilde ik je heel graag laten horen. En dan moet ik even bij uitleggen. Het was dus wat er gebeurd is toen, wat ik te gek vind. Het was 3:30 s'nachts. Ik had echt een krat pils op al. En ook van die fruitmanden en half Zuid-Amerika door mijn neus gekregen. Dat poeder hing in de lucht. Je snuift ongewild wat mee. Je kent dat. Dus ik liep echt als een gokmajor over straat. En toen heb ik dus wat. Nou, laat ik het maar zingen. Het liedje heet. Weet ik niet meer. Interesseert me ook geen flikker. Het is logisch natuurlijk een blues. Een blues is het logisch natuurlijk.

Loop door de Adriaan van Oostadelaan. En ik vraag me af, wat hebt die Adriaan gedaan?

En dan komt de Peerke Donderslaan. Ik blijf verwonderd onder het Peerke Donderbordje staan. Ja, waarschijnlijk hebt die donder nooit een flikker gedaan. Je zou hem toch met zijn eigen bordje voor zijn pik.

Jackersma, je bordje gaat eraan. Ik klim op

0: Erik van Vliet. Met de
1: lach. Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

0: skiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Met het geld worden de komende 3 jaar meer dan 500 extra politieagenten ingezet in Engeland en Wales. Vooral rond synagogen, scholen en buurten met veel Joodse inwoners. Londen krijgt 300 extra agenten en Manchester 80. De maatregel volgt op een reeks antisemitische geweldsincidenten en brandstichtingen. Premier Starmer zegt dat Joodse Britten zonder angst hun geloof moeten kunnen beleiden. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de revolutionaire garde waren een luchtmachtbasis en een Amerikaans dronecommandocentrum het doelwit. De acties volgen op Amerikaanse luchtaanvallen op tientallen locaties in Iran. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. De claims van Teheran zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en ook Washington heeft nog niet gereageerd. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.

0: beste informatie.
1: En er wordt miljoenen euro's geïnvesteerd voor het behoud van banen. Het geld gaat naar 2820 werkgevers.
0: Hoor je bij Erik van Vliet.

0: 19 hier worden genoemd, hè?
1: Ja.
0: In dit WK-lied 2026. Ja, voor de wekker wakker. Ja, Argentinië die moet op de Bres woensdag om 9 uur. Engeland, Argentinië. Het is de halve finale. En ook morgen om 9 uur, morgenavond, Frankrijk tegen Spanje. En dat is ook de halve finale. En daar de twee winnaars uit, zeg maar, die spelen dan in de finale. En de twee verliezers, die komen dan in de troostfinale. Hè? Ja, goed. Het is dat je het weet en niet vergeet. Voor de wekker wakker, welkom. Het is vandaag maandag 13 juli, tweede uur van dit ochtendradioprogramma. Het is 7:09. Ja, vandaag doet de rechtbank uitspraak tegen een jeugdvriend van Ridouan Taghi. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij 5 moorden. En de Europese Commissie die komt met een advies over hoe kinderen en jongeren op social media beter beschermd kunnen worden. Ja, het weer vandaag. Bewolking hebben we nu nog wel, maar dat lost snel op. Alleen in het noordwesten blijft het op sommige plaatsen bewolkt. In de middag is het overal zonnig, ook in de Langstraat. Het wordt 23 tot 27 graden hier. In het noorden, daar...

0: Classic. Twee liedjes uit de jaren 90 in Voor de Wekker Wakker. Samengesteld door de voice-over, uiteraard. Hè? Ja. Ja, eventjes kijken naar vandaag, want het is een bijzondere dag vandaag, de 13e juli. Het is vandaag de dag van de revolutie in Montenegro. Het is de Orange Man's Day. Dat wordt in Canada gevierd. Vooral in Newfoundland en Labrador. Een feestdag op deze maandag die het dichtste bij 12 juli valt. Wordt vooral door protestanten van de Oranje Ordes gevierd. Door middel van, marsen op straat. Het wordt ook gevierd in Toronto, Ontario. Ter herinnering aan de Battle of the Boyne van 12 juli in 1690. Ja, dus het is vandaag in Canada een beetje feest. Ja, het is vandaag ook nog een keertje de dag van de Franse frietjes. Ja, dus mocht je denken vanavond wat zal ik gaan eten? Nou ja, Franse frietjes misschien een optie. Ja, vandaag is het de wereldwijde dag voor deze frietjes. Door de Amerikaanse hamburgerketens werden de dunne frieten geïntroduceerd. De zogenaamde French fries potatoes. Oftewel French fries, Franse frietjes, ja. Dus vandaag is het de Franse frietjesdag, hè? Ja. Dus vandaag is het, zeg maar, hoef je niet veel na te denken over wat zal ik gaan eten. Misschien een optie om gewoon vanavond weer ouderwets lekker patat te eten, hè?
1: Een hele goede morgen.
0: Van 20 tot 26 juli.
1: Dit is de Franse week.
0: De Franse week. Ja, ik kijk er naar uit, hoor, die Franse week. Want die gaat echt beginnen, hoor, 20 juli. En dit is Franstalig uit Nederland, oftewel BZN, de band zonder naam. Ze hebben nog steeds geen naam gevonden, dus hou ze het maar op BZN. Hier is Mon Amour.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het Willem van Oranje College wordt de hoofdpost voor de Kennedy-mars van de Langstraat. De organisatie moest uitwijken van de oorspronkelijke hoofdpost, Sporthalle Slagen, omdat deze door dakschade dicht was. De aula van het Willem van Oranje College ligt er vlak naast en daarom is het voor de organisatie het ideale alternatief. De Kennedy-mars vindt plaats op 12 en 13 september. Het militaire complex in Dongen wordt een extra opleidingslocatie voor de Koninklijke Militaire Academie. Omdat Defensie de komende jaren flink groeit, is er op de huidige kazerne in Breda te weinig ruimte voor alle nieuwe officieren. Momenteel wordt het terrein in Dongen al klaargemaakt met de bouw van onder andere een sportzaal, een eetzaal en slaapruimtes. De hondenbelasting in de gemeente Loon-op-Zand blijft gewoon bestaan. Het plan van de VVD en Pro-3 kreeg tijdens de raadsvergadering geen meerderheid. De partijen die het voorstel indienden zien de meerwaarde van de hondenbelasting niet in. De coalitie liet het plan echter schieten. Volgens hen zou er met dit besluit een te groot gat ontstaan in de begroting. Vin Stoekers keert terug bij RKC Waalwijk. De spits komt over van Go Ahead Eagles en heeft een contract getekend voor 3 seizoenen. Stoekers speelde 2 seizoenen lang voor RKC en maakte daarin 12 goals en 6 assists. Daarmee heeft RKC eindelijk de spits in huis waar ze al zo lang naar zochten. De proefperiode van de andere spits, Mike van Duinen, is ten einde gekomen. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ja, het is ook maar hoe je de dag wil beginnen, hè?
2: Erik van Vliet. Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
3: Erik van Vliet, goedemorgen.
4: Ik heb wel iets te lang gewacht ook met op mezelf gewoon. Ik heb er ook wel een soort van verklaring. Ik doe voor alles altijd heel lang. Ik ben ook altijd te laat. Maar het schijnt dat als je dat hebt, dat je in je hoofd dat je extreem optimistisch bent. En volgens mij heb ik dat. Ook met autorijden bijvoorbeeld. Je hebt je rijbewijs, toch? Ja. Weet je nog hoeveel les je ongeveer had? 50. Vond je dat veel? Ja? Nee, ik had er iets meer. Stel je gerust, ik had er 108. Had ik 108? Ja. Ja, ik had namelijk, toen ik 18 werd, hadden mijn ouders zo'n pakket genomen bij een rijschool. En dan is er 1 bedrag betaald en dan mag je net zo lang lessen totdat je een rijbewijs hebt gehaald. Ja. Die rijschool ondervindt hier nog steeds financieel schade van. Ik hoorde op een gegeven moment ook gewoon bij de familie. Ik stond op mijn kerstkaart. Ik had mijn eigen autosleutel, tankpas en ik heb nu wel mijn rijbewijs, maar ik merk wel dat er veel agressie is in het verkeer. En merk jij dat ook? Veel agressie? Ja, nee, ik merk echt dat er veel agressie is, vooral tegen mij. Nee, ik doe het niet expres, dat is het ding. Ik doe het niet expres. Ik had het pas. Ik weet dat ik het doe, ik ben niet de beste in het verkeer, maar ik had het pas. Ik rijd op de snelweg, middelste baan, vind ik lekker. Ja, ik heb een soort bindingsangst. Dus links, rechts, wat ruimte komt me echt goed uit. Ik betaal wegenbelasting. Nou, kijk, ik had mijn linker knipperlicht had ik aanstaan. Ik weet ook niet waarom. Nee, ik had hem aanstaan. Ik weet niet waarom. Maar hij stond al een tijdje aan. En achteraf weet ik wel waarom ik het niet had gemerkt. Want het geluid van de knipperlicht, die... Het ging tegelijk met de beat van de muziek die ik aan het luisteren was, ja. Dus ik dacht, het is een soort remix of zo. Klinkt goed, beter, tof, cool man. Nee. Er is dus een auto achter me, die is blijkbaar al een tijdje aan het wachten tot ik naar links ga. En dat gebeurde niet. Dus op een gegeven moment, ik denk dat hij ook dacht, oké, ik ga hem niet inhalen, straks gaat hij alsnog naar links. En die man had dus door van, oh, er is iets aan de hand, of hij heeft het zelf niet door. Hij wilde me wenken. Dus wat hij vervolgens doet, is hij wenkte met zijn... Of is het wonk? Nee, toch? Het is wenkte, toch? Ja. Wonk klinkt beter. Wonk klinkt beter, vind ik. Wonk. Als wij allemaal wonk gebruiken, komt het in de Vandalen, toch? Ja, zo werkt het, toch? Ja. Dat is wel tof. Elk jaar komen er woorden bij, hè, de Vandalen. Dat is apart. Ik weet ook niet wie daarover gaat. Volgens mij is er sowieso 1 dove man die daar werkt, denk ik. En die mag daar 1 woord... Want anders snap ik woorden als fnuikend niet. Nee, volgens mij is er gewoon 1 dove man die daar zegt... Ninjaar, wil ik fnuikend? Ja. En maar wat betekent het dan? Ik weet niet, ik ga naar huis, tot volgend jaar. Nou, in ieder geval, hij wenkte. Hij wenkte me met zijn lampen. Hij was met zijn lampen aan het wenken. Alleen dit wenken met die lampen ging ook tegelijk met de beat van de muziek die ik aan het luisteren was. Dus ik dacht, ik weet niet waar die disco-knop in zit. Maar dit is de shit! Dit is de shit! Ik denk, oké, geniet ervan zolang het duurt, Ryan. Dit is echt heel tof, dit is echt super tof. Straks is het klaar met het liedje, ik weet het niet. En die man achter mij dus door, oké, dit wenken heeft ook geen zin. En hij begint ineens te toeteren. Ja, maar, blanke man, dus uit de maat. En ik merk... Het waren er niet blanken die klapten. Ik merk op een gegeven moment... Ik merk dus, oh, er is iets aan de hand. En ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel en ik zie een gast echt super boos zo naar me kijken. Met drie aderen ook hier. Wat ik een raar gezicht vind, want we hebben allebei dezelfde auto. En volgens mij is het een soort van ongeschreven regel. Maar als je dezelfde auto hebt, dan ben je een soort van BFF, ben je een soort goede vrienden van me. Toch, dat is de regel. Ja, en ik vond het, zelfde kleur ook nog. Zelfde kleur. Want ik wilde eigenlijk een blauwe, maar die verkoper zei, ik vind het grijs mooier. Had ik een grijze genomen? Dus we hebben allebei zelfde. Nee, maar zelfde kleur. Dat is een dingetje toch? Zelfde kleur. Kijk, zelfde auto, andere kleur. Rij je langs. Denk je, oh, nou, leuke auto, goede smaak. Maar zelfde kleur. Zelfde kleur. Doe je raam naar beneden. Wat is die Snapchat? We zijn vrienden. Het is een ding. Maar goed. Ik zie die gast. Hij heeft mij gezien. Drie jaar, en hij begint ineens naast me te rijden. Meteen, hè? Hij zou naast me te rijden. Op dezelfde snelheid ook. En dat blijft hij rijden. Hij wil namelijk oogcontact maken. Dat wil ik niet. Nee, best wel niet. Nee. Dus ik denk, oké, Ryan, blijf gewoon lekker recht voor je kijken, recht voor je blijven kijken. Misschien een beetje naar rechts, een beetje naar voren, maar niet naar deze kant, niet naar deze kant. Nee. En de sfeer in de auto was ook helemaal anders. Want het liedje was klaar, knipperlicht was weg, die lichten waren weg. Van paniek gingen de ruitenwissers ook aan. Het was een rare sfeer. Ja, maar we belanden op een tweebaansweg. En hij blijft dus op dezelfde snelheid naast me rijden. En op een gegeven moment denk ik dus, oké, dit gaat niet ophouden totdat ik naar hem kijk. En misschien had ik het al veel eerder kunnen oplossen, toch? Maar ik wil die confrontatie niet aangaan. Want ik had misschien even dit moeten doen toen ik hem zag of toen hij naast me kwam rijden. Maar ik heb dus op laten hopen. En ik zie ook niet dat die weg ophoudt. Dus ik denk, oké, ik ga hem dus aan. En ik zat ook fout, toch? Ik denk, verantwoordelijkheid nemen. Ik ga hem aankijken. En op het moment dat ik naar hem kijk, zie ik dat hij al de hele tijd zo aan het rijden is. Met zeven aderen inmiddels. Ik dacht, zeven? Er zijn er vier bijgekomen. En op het moment dat hij ziet dat ik hem heb gezien, drukt hij zijn raampje naar beneden. En hij gebaart dat ik dat ook moet doen. Waarop ik denk, nope, gaan we niet doen. Gaan we zeker niet doen. Maar achteraf was het helemaal niet nodig. Hij zit ook naar me te kijken, maar hoezo niet? Ik doe ook in mijn auto, ik heb geen idee om mijn raampje naar beneden. Ik weet niet meer, geen idee. En hij kijkt me ook aan, ja flikker, we hebben dezelfde auto. Je hebt gezien hoe het moet, toch of niet? Maar achteraf was het helemaal niet nodig dat mijn raampje naar beneden was. Want voor wat hij schreeuwde, kwam het zo dwars door mijn raam heen. Over het nieuwe liedje, over die ruitenwissers. Want voordat hij wegscheurt, schreeuwt hij in mijn auto. Kut Marokkaan! En hij rijdt weg. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zat daarmee. Want ik ben helemaal geen Marokkaan. Ik ben een Hindoestaan. En toen ik thuis kwam, ik zat er echt even mee. Want ik dacht, blijkbaar draag ik dus bij aan het Marokkanenprobleem. Misschien zijn dat helemaal geen Marokkanen. Misschien ben ik het. Ik had het pas. Ik loop over de straat. Komt een Marokkaanse jongen naar me toe. Hij zei, hey, wat is je probleem? Ik zeg, dat weet ik niet. Maar blijkbaar ben ik jullie probleem. Begin

Lost Frequencies hoorde je met Live It All bij Voor de Wekker Wakker. Ja, mooie plaat. Mag deze week wel een keer nog een keer komen hoor. Ja, ik zeg het even hierachter. Kunnen ze hem nu weer eventjes lekker inzetten. Goed, even kijken naar het nieuws. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Jawad Wee. Dat is een jeugdvriend van Ridwan Taghi. Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange gevangenisstraf geëist voor zijn betrokkenheid bij 5 moorden gepleegd tussen 2011 en 2014. Ja, het begint vandaag de zitting om 10 uur. En de Europese Commissie presenteert een advies over hoe kinderen en jongeren op social media beter beschermd kunnen worden. Men heeft wetenschappers gevraagd jongeren om mee te denken en ook experts. En vandaag komt dat advies van de Europese Commissie. En in de rechtbank in Alkmaar dient de strafzaak tegen een 37-jarige Italiaanse man die wordt verdacht van moord op een 59-jarige vrouw op de parkeerplaats van station Nieuw-Vennep, wat op 30 maart heeft plaatsgevonden. En de astronauten van NASA's Artemis 2, de missie die dit jaar om de maan vlogen, zijn bij een persconferentie in Noordwijk om over hun missie te vertellen. En de EU-ministers van Buitenlandse Zaken vergaderen vandaag in België, in Brussel, over de maatregelen tegen de import van producten vanuit illegale Israëlische nederzettingen. Nederland wil dat graag, maar het is onzeker of daar voldoende steun voor is. Ook wordt er gesproken over Iran, de staat van Hormuz en de Oekraïne. En in Parijs komen de leiders van tientallen bondgenoten van de Oekraïne bij elkaar voor overleg. Naar verwachting is er ook een Nederlandse gezant. Dat is Jette, hè? Die zit daar ook aan tafel tijdens deze besprekingen in Brussel. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. We zijn overal te horen.

0: De flitsdraai van Bauzaai, hoor. Love Myself. Ja, de nieuwe is trouwens ook al bekend. Dat is erg vroeg. Maar goed, ik zeg hem eventjes. Aanstaande zaterdag, dan wordt het Emma Heesters met Hart te breken. Ja, ze zijn erg snel met de flitsschijf bekendmaken. Terwijl deze nog gewoon loopt tot de 18 juli, hè. Goed, voor de wekker wakker bij een grote brand in een uitgaansgelegenheid in Thailand. Bij Bangkok zijn 27 personen om het leven gekomen. 63 personen zijn er gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de metropoolregio Bangkok loopt het dodental naar verwachting niet verder op. Ja, het was... Er waren veel mensen in het gebouw. Het vuur had zich in Bangkok al over de hele locatie verspreid. En na ongeveer 35 minuten was de brand volgens de autoriteiten onder controle. Ja. Nog meer nieuws. Honderden brandweerlieden bestrijden momenteel een grote bosbrand ten zuidoosten van Parijs. En de Britse regering gaat £250 miljoen uittrekken voor de bescherming van de Joodse gemeenschap. En de VS die voert nieuwe aanvallen op Iran uit. Explosies op verschillende plekken. En ondernemers die investeren minder door de stijgende kosten en de onzekerheden op de markt. Ja, en nog even dit. Yannick Sinner heeft op Wimbledon zijn titel met succes verdedigd. De Italiaan versloeg de Duitser. En hij deed het heel erg goed. Het is trouwens voor de vijfde keer dat Sinner een Grand Slam titel wint. Hij heeft nu 30 ATP-titels achter zijn naam staan.
1: Wakker voor de wekker. Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. De overheid keerde ruim €228.000 uit aan getroffen ondernemers, maar het koppelen van afzonderlijke schadeposten aan daders blijkt volgens justitieminister David van Beel te ingewikkeld. Handmatig onderzoek zou minstens €50.000 kosten en veel capaciteit vragen van het OM en de toch al overbelaste strafrechtketen. Een proef met 2 dossiers leverde 1 succesvolle koppeling op. Daarom wordt de terugvordering gestaakt. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.

De Eurythmics en de Miracle of Love bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik kreeg gisteren een appje binnen van mijn gewaardeerde radiocollega, die ook een avondshow heeft, Peter Sterrenburg. En hij had gemeld dat zanger Cappellone overleden is, oftewel Ad Kapteins. Ja, nou ja, ik heb gelijk gezocht of ik een liedje kon vinden. En ik heb er eentje. Rest in peace, Cappellone. En het liedje heet Nog Eentje Dan.

Ja, Liquido en Narcotic hoorde je bij voor de wekker wakker. En daarvoor hadden we het kleine odetje aan Capallone, omdat hij overleden is. Nog eentje dan. Voor de wekker wakker, ik zeg goedemorgen, het is 8:15. Ja, het is vandaag de verjaardag van de uitvinder van de Rubik's Cubus. Ja, het is vandaag ook internationale puzzeldag. Ja, het is een Hongaarse wiskundige, die heet Erno Rubik. Hij komt uit Boedapest. Hij was een architect en een uitvinder die vooral bekend is geworden door zijn uitvinding van driedimensionale mechanische puzzels. Zoals de kubus, hè? Weet je nog, dat stomme ding wat je dan weer in elkaar moest zetten. Met de juiste kleuren en de juiste getallen op dezelfde plek. Ja, ellende jongens. Hele volksstammen werden er knettergek van. Mensen konden niet slapen. Gingen gewoon s'nachts door om dat ding compleet te maken. Ja, en in de driedimensionale mechanische puzzels, zoals de kubus heeft hij gemaakt. De puzzels die worden wereldwijd verkocht, hè. Ja, en die vierkante dingen, die kun je nog steeds overal kopen, joh. Hey. Echt hoor. Ja. Goed, het is zomer. Voor de wekker wakker, zodat ik nog even het weerberichtje in de Langstraat.

Lance Adams. Ik ben zwaar filmverslaafd. En dit liedje komt daarin voor, hè? Ja, Rod Stewart. Hij gaf trouwens ook nog een ode aan Bonnie Tyler, hè? Met It's a Heartache. Bij een privéconcertje ergens in Engeland. De eerste uur hadden we al gemeld bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar de files vandaag. Nou ja, er staan er weer heel wat. A1 is het druk. Onder andere Amersfoort, Amsterdam. Daar is het druk wegwerkzaamheden. De boel is daar afgesloten tot 17 augustus nog wel. Zethovenbos Utrecht bij Hintham en Waardenburg. Daar staat een file op dit moment van 13 kilometer. Als je daar naartoe gaat, dan heb je 26 minuten vertraging. En dat is niet mis, kan ik je vertellen. Want het is heel warme weer. En ook nog een keer bij Geldermalsen staat 7 kilometer. Als we dan kijken op de A4 Rotterdam-Den Haag is het ook druk. Bij Delft en Den Haag-Ippenburg. 10 minuten vertraging. Iets verder weg, Diemen-Amstelveen. Daar is een waarschuwing. Daar is de parallelrijbaan dicht. Amstelveen-Alkmaar. Het verkeer wordt daar omgeleid. Verwachte eindtijd 8 augustus. Ja, vooral in de zomer wordt er veel in de weg gewerkt. En de A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug en Harmelen. Daar staat 4 kilometer file. Ja, goed. Ik zit toch even in de buurt te kijken. Hier in de buurt van de Langstraat is er nog een filetje te melden. Is het nog ergens druk? Nee. Nou, er is er wel eentje bij Breda, maar dat is toch nog een eindje ver. Breda-Rotterdam. Bij Knooppunt Zonsdeel, daar staat het ook dicht. 3 minuten vertraging. Valt nog mee. Dus mocht je met de auto een eindje gaan rijden, dan weet je in elk geval dat het druk is op de weg. Hè? Ja, het weerbericht. In het noorden begint het vandaag met wolkenvelden. Daar is de mist al een klein beetje opgetrokken. In het midden en het zuiden is het vandaag zonnig. Ook in de Langstraat. Het wordt vandaag warm weer. Ja, 29 graden in Zethovenbosch en 31 graden in Maastricht. Dus moet je nagaan. Ja, er is ook een warme zomeravond die eraan komt. En morgen is het wederom weer een warme zomerdag. Dus het wordt warm de komende dagen. Maar ja, ik vertel niks nieuws, hè. Nee. Goed, nog nieuws over Roxy Dekker. Ze is van plan om dit jaar een nieuw album uit te brengen. Dat heeft ze zaterdag laten weten bij de collega's van NPO 3FM. Ja, DJ Sebastiaan Okhuizen die vroeg Dekker of er al een basis ligt voor een opvolger in haar debuutalbum. Ja, de zangeres zei ja, waarop ze vertelde dat het album nog dit jaar verschijnt. Waar de muziek precies van Roxy Dekker over gaat, wilde ze niet zeggen. Ook is niet helemaal duidelijk hoeveel nummers ze uitbrengt. Ze zegt, ik zeg helemaal niks. Nou ja, ze heeft al genoeg gezegd. Ze is inmiddels 21 jaar en al zo'n goede carrière. Ja, het debuutalbum Mama, I Made It verscheen in 2025. En het heeft haar ook meerdere hits opgeleverd, zoals Satisfyer, Sugar Daddy en Casual. Ja, Roxy Dekker. Binnenkort dus met een compleet nieuw album.

0: jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het Willem van Oranje College wordt de hoofdpost voor de Kennedy-mars van de Langstraat. De organisatie moest uitwijken van de oorspronkelijke hoofdpost, Sporthal de Slagen, omdat deze door dakschade dicht was. De aula van het Willem van Oranje College ligt er vlak naast en daarom is het voor de organisatie het ideale alternatief. De Kennedy-mars vindt plaats op 12 en 13 september. Het militaire complex in Dongen wordt een extra opleidingslocatie voor de Koninklijke Militaire Academie. Omdat Defensie de komende jaren flink groeit, is er op de huidige kazerne in Breda te weinig ruimte voor alle nieuwe officieren. Momenteel wordt het terrein in Dongen al klaargemaakt met de bouw van onder andere een sportzaal, een eetzaal en slaapruimtes. De hondenbelasting in de gemeente Loon op Zand blijft gewoon bestaan. Het plan van de VVD en Pro3 kreeg tijdens de raadsvergadering geen meerderheid. De partijen die het voorstel indienden zien de meerwaarde van de hondenbelasting niet in. De coalitie liet het plan echter schieten. Volgens hen zou er met dit besluit een te groot gat ontstaan in de begroting. Vin Stokkers keert terug bij RKC Waalwijk. De spits komt over van Go Ahead Eagles en heeft een contract getekend voor 3 seizoenen. Stokkers speelde 2 seizoenen lang voor RKC en maakte daarin 12 goals en 6 assists. Daarmee heeft RKC eindelijk de spits in huis waar ze al zo lang naar zochten. De proefperiode van de andere spits, Mike van Duinen, is ten einde gekomen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Wakker worden met Erik van Vliet.

0: Ja, Marshmallow, Kelsey Ballerina en Another Drink. Ja, er wordt wat gedronken met die warmte. Ik moet je zeggen, ik help dan nog wel eens iemand mee om zo'n drankautomaat te vullen. En dan wordt het bijgevuld helemaal. En dan kijk je dan 's avonds nog een keer erin. En dan zie je gewoon dat alles al bijna leeg is, joh. Iedereen die zuipt. Ja, vooral die energy drankjes, hè, die zijn wezenloos populair, joh. Die worden constant gedronken. Ja, de een is op of de ander die gaat er alweer mee vandoor. Dus wat dat betreft. En ook ijsteetjes bijvoorbeeld, hè, die gaan ook heel erg goed in de automaten. Dus nee, wat dat betreft drinken we goed. Maar ja, dat is ook goed, hè. Je moet goed hydrateren natuurlijk met het warme weer, hè. Goed, voor de wekker wakker een auto is afgelopen nacht de winkel bij het Esso tankstation langs de A50 bij Heteren in Gelderland binnengereden. Er is niemand gewond geraakt, maar de ravage is groot. Nee, ik heb die foto's gezien. Het incident gebeurde om 1:20. De pompshop was op dat moment open. Volgens Omroep Gelderland was er ook een klant binnen koffie aan te halen toen de auto binnenreed. Ja, lekker bakje koffie, jongen. En de regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen vrijdag verschillende journalisten van de New York Times gedagvaard. Ja, ze berichten over veiligheidsproblemen van het nieuwe vliegtuig van de president dat door Qatar geschonken is. En omstanders hebben afgelopen zondagavond een hond gered die werd meegesleurd door de stroming in de IJssel bij Doesburg. Een visser die zag het allemaal gebeuren en sprong achter de hond het water in. De hulpdiensten kregen om 8:45 een melding over een persoon en een hond in het water. Ja, het paasje was zijn hond aan het uitlaten toen de hond erin sprong en werd meegesleurd door de stroming. Ja, een visser die zag dit. Hij sprong in het water en wist de hond te redden. Dat is wel gevaarlijk natuurlijk, hè. Voor hetzelfde geld voor jezelf meegesleurd onder water en ben je ook weg. Maar goed, hij heeft het gelukkig gered. Ja, een recreatieboot die langsvoer heeft de visser en de hond weer naar de kant gebracht. En ja, de hulpdiensten hebben volgens de veiligheidsregio een coördinerende rol gehad hierbij. Ja, dat vind ik toch wel een lintje of een speciale onderscheiding waard, hoor, voor deze visser, dat die hond gered heeft. Hè? Nog even WK-nieuws. Ja, 4 van de 48 landen zijn nog over op het WK. 4 landen die allemaal al eens landskampioen werden. 4 landen waarin 2 sterren om de topscorertitel spelen. En 4 landen met 1 bondscoach die uit de toon valt. Ja, het is niet toevallig. De 4 halve finalisten, Frankrijk, Argentinië, Spanje en Engeland, die zijn ook de top 4 van de wereldranglijst. Ja, het lijkt wel alsof het zo gepland is. Het is nog nooit eerder voorgekomen. Bij deze 4 landen zijn nu overgebleven. En dat is ook in de hand gewerkt door de FIFA, zo staat er vandaag te lezen. Bij de loting werd ook de top 4 elk in een verschillend kwadrant geplaatst. Daardoor konden ze bij groepswinst elkaar niet treffen voor de halve finales. Dus er is over nagedacht. Ja, soortgelijke lotingsconstructies worden gebruikt in de tennis onder andere. En ook in de Champions League. Ja, vlak voor de loting werd de regel geïntroduceerd op het WK 2026. Dus dat wordt nog wat. Ja, ze vraag je misschien aan mij. Wie wordt de kampioen, hè? Wie wordt de finale? Nou, ik wil wel even een voorspelling doen. Ik denk Engeland. Ik denk dat Engeland de nieuwe wereldkampioen wordt. Dat denk ik. En dan Argentinië 2. En dan 3 Spanje. En Frankrijk 4. Dat denk ik persoonlijk.
1: Well, some of the crowd are on the pitch.

Ja, wat is het hot? Even aan de kant, jongens, die zooi. Wat is het hot? Joh, de Carola de Wit. Ja, hij mag voor mij nog wel een keertje deze week, hoor. Wat een lekker liedje is dat, zeg. Goed, het is klaar. Doei.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. De overheid keerde ruim €228.000 uit aan getroffen ondernemers. Maar het koppelen van afzonderlijke schadeposten aan daders blijkt volgens justitieminister David van Beel te ingewikkeld. Handmatig onderzoek zou minstens €50.000 kosten en veel capaciteit vragen van het OM en de toch al overbelaste strafrechtketen. Een proef met 2 dossiers leverde 1 succesvolle koppeling op. Daarom wordt de terugvordering gestaakt. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? website? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het Willem van Oranje College wordt de hoofdpost voor de Kennedy-mars van de Langstraat. De organisatie moest uitwijken van de oorspronkelijke hoofdpost, Sporthalle Slagen, omdat deze door dakschade dicht was. De aula van het Willem van Oranje College ligt er vlak naast en daarom is het voor de organisatie het ideale alternatief. De Kennedy-mars vindt plaats op 12 en 13 september. Het militaire complex in Dongen wordt een extra opleidingslocatie voor de Koninklijke Militaire Academie. Omdat Defensie de komende jaren flink groeit, is er op de huidige kazerne in Breda te weinig ruimte voor alle nieuwe officieren. Momenteel wordt het terrein in Dongen al klaargemaakt met de bouw van onder andere een sportzaal, een eetzaal en slaapruimtes. De hondenbelasting in de gemeente Loonsand blijft gewoon bestaan. Het plan van de VVD en Pro3 kreeg tijdens de raadsvergadering geen meerderheid. De partijen die het voorstel indienden zien de meerwaarde van de hondenbelasting niet in. De coalitie liet het plan echter schieten. Volgens hen zou er met dit besluit een te groot gat ontstaan in de begroting. Vin Stokkers keert terug bij RKC Waalwijk. De spits komt over van Go Ahead Eagles en heeft een contract getekend voor 3 seizoenen. Stokkers speelde 2 seizoenen lang voor RKC en maakte daarin 12 goals en 6 assists. Daarmee heeft RKC eindelijk de spits in huis waar ze al zo lang naar zochten. De proefperiode van de andere spits, Mike van Duinen, is ten einde gekomen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Actuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Hans. Tegenwoordig zit hij voortaan in zijn rolstoeltje op het podium. Zo, goedemorgen. Het is vandaag alweer 13 juli. Shirley, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij mag ook weer komen vandaag van mij? Ja, hè?
1: Nou ja, anders was ik er niet, hè? Je bent altijd zo vriendelijk,
0: Nee, maar dat bedoel ik positief, hè? Zeg, jij mag ook weer komen. Dat is toch gezelligheid in huis.
1: Ja. Ik doe mijn best.
0: Ja, heb je een leuk weekend gehad?
1: Absoluut, heel leuk weekend gehad, ja. Lekker wezen zwemmen bij het Engelenmeer.
0: Ja, je bent wel een beetje verkleurd, moet ik zeggen.
1: Oh, zie je dat? Ja. Oh, dat is fijn.
0: Tuurlijk zie ik dat. Ik zie alles.
1: Met een rubberbootje op het Engelenmeer.
0: Ja? Was dat wel een beetje druk daar? Een beetje gezond druk? Of was het een beetje te druk?
1: Nee. Hoewel met parkeren was het lastig een plekje te vinden. Mm-hmm. Maar eenmaal daar was het eigenlijk gezond druk. Ik vond het niet overweldigend of zo. Gewoon helemaal gezellig. Ja.
0: Oké. Ja, ik was gisteren in Antwerpen. Ja, waarom ga je naar Antwerpen toe? In Antwerpen lagen allemaal hele oude schepen langs de kades. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het wel een beetje tegenvallen. Maar het was daar wel stervensdruk. En het was daar ook veel te warm eigenlijk. Ik had gewoon ook eigenlijk naar het strand moeten gaan.
1: Ik wil zeggen, je had beter bij ons bij het Engelenmeer kunnen komen.
0: Ja, dat was achteraf. Maar van de andere kant, ik heb wel heerlijk genoten. Want ik had zelf de fiets meegenomen naar Antwerpen. Dus ik heb door Antwerpen heen lopen fietsen. En dat was eigenlijk ook wel best bijzonder.
1: Heen lopen fietsen, dat is ook knap. Maar ik hoorde eerder 100 kilometer, dat is best een eind.
0: Ja, nee, vrijdagavond wat gefietst, zaterdag wat gefietst. En ja, zondag is hem de fiets meenemen naar Antwerpen. Zet hem even buiten Antwerpen neer, gaan we zo de stad in. En toen zijn we de stad in gefietst. En toen hebben we de fiets daar geparkeerd. En toen zijn we wat gaan lopen.
1: Nou,
0: dat was eigenlijk best wel leuk.
1: Allebei weer een gezellig weekend gehad, toch?
0: Ja, dat is al heel vanavond. Even de verkeersinformatie. Hoe is de stand van zaken op de wegen?
1: Oh jeetje, daar was ik niet op voorbereid, hè? De stand van zaken op de wegen. Oh, neem jij hem even over, Erik?
0: Zal ik hem even overnemen?
1: Graag, ja.
0: Het is niet zo lastig, hoor, vandaag. Het enige wat we hebben is dat er een... ze hebben hem opgehaald vanmorgen. Heel het weekend heeft in ieder geval een flitser gestaan richting Waspik. Net voorbij het benzinestation. Heeft hele weekend eigenlijk een flitser gestaan op een paaltje. Ik vond trouwens wel mooi dat hij heel het weekend daar ook rechtop is blijven staan. Maar in ieder geval, ze hebben hem vanmorgen opgehaald. Wat zeg je?
1: Bij Waalwijk, Afrit Dussen, is die flitser.
0: Nou ja, bij mij is hij weg.
1: Bij mij staat hij er nog. Maar dat maakt niet uit.
0: Oh, wacht, nee, hij staat er nog wel.
1: Ja.
0: Net voorbij het tankstation richting Waspik staat een paaltje. Daar staat het flitsgebeuren. Dus daar even de voet van het gaspedaal. Kan de flits nog niet aanstaan. En het is 20 graden in de Langstraat. En we gaan vandaag naar de 28. De hele week blijft het zo schommelen tussen de 28 en 30 graden. Op het eind van de week gaan we naar de 20 graden.

0: lieve mensen. Angel Eyes samen met René Schumann uit het Limburgse. En zij brachten een cover uit. Suspicious Mind van Elvis Presley. Ja, even naar wat nieuws voor vandaag. Want er zijn weer een heleboel branden. En vooral in Frankrijk. In Nederland gelukkig niet. Want op internet kun je bosbranden zien. En dan krijg je de beelden van NASA te zien. En er zijn er een aantal in Frankrijk. Maar er zit er ook eentje dicht bij Parijs, toch Shirley?
1: Ja, in het bos van Fontainebleau, zo'n 60 kilometer is dat ten zuiden van Parijs. En daar woedt een grote bosbrand. Inmiddels al 800 hectare in vlammen opgegaan. Dus ja, dat is daar wel heftig.
0: Ja, en als je dan, daar hebben we ook wat beelden van gemaakt. Ja, dan wil je toch, dat wil je eigenlijk toch niet zien, dit. Dus eigenlijk te erg en gevaarlijk. Want er zijn ook al heel wat mensen overleden die moesten vluchten voor branden. En ja, helaas te laat waren. En volgens mij is verbranden geen fijne dood.
1: Nou, absoluut niet. Eng gewoon ook. Even om een beetje een idee te krijgen. Het gebied is ongeveer 17 keer de oppervlakte van het Vondelpark in Amsterdam. Dus
0: ik weet niet hoe groot het Vondelpark in Amsterdam is.
1: Nou, dat is best al heel groot. Moet je een keer doorheen wandelen, dan weet je het.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Maar goed. Maar dit wil je niet meemaken. En ja, de meeste branden zijn ook nog aangestoken, ook nog, hè?
1: Ja,
0: de eerste grote brand hebben ze twee mannen ook voor aangepakt.
1: Dus bestaan pyromanen, je snapt het niet, maar die vinden dat leuk om gewoon de natuur te pesten, zou ik maar zeggen, en de mensheid.
0: Ja. Nou, in ieder geval, wij wonen ook heel dicht bij het bos en gelukkig afkloppen, daar is het nog niet echt een brand geweest, gelukkig.
1: Nog niet, en laten we dat zo houden. Doe alsjeblieft voorzichtig, niet roken in de bossen en geen barbecues aansteken, alsjeblieft.
0: Nee. We gaan er toch een plaatje over draaien, over vuur.
1: Oh.
0: Deze was uit de tijd dat hij heel jong was, Shirley.
1: Fire, ja, lekker.
0: Van de Pointer Sisters.
1: Ja.

0: De dames van de Pointer Sisters en Fire. We gingen terug naar 1979 alweer. Shirley, wat ga jij doen met de vakantie dit jaar?
1: Voorlopig blijven we thuis, want wij gaan pas op vakantie in november.
0: Oh, zo laat pas?
1: Ja, dat komt eigenlijk. Ja, mijn dochter die gaat naar Lissabon. En daar vertrekt ze in september. Dus toen dachten wij, nou, dan gaan wij in november eventjes een weekje langs. Om te kijken hoe ze het heeft. En eerder heeft niet zoveel nut, want dan is ze amper nog geland. Mm-hmm. En dus wij slaan waarschijnlijk de zomervakantie over.
0: Nou, ben je niet toe aan zomervakantie? Of aan een vakantie?
1: Ja, maar weet je, met zulk mooi weer is zo'n dagje gewoon strand of Engelenmeer. Of nou ja, gewoon levenslied in Den Bosch toevallig afgelopen vrijdag geweest. Is ook leuk en voelt ook wel een beetje als een kleine vakantie. En Erik, ik ben niet de enige die zeer waarschijnlijk niet deze zomer met vakantie gaan. Steeds meer mensen blijven deze zomer thuis.
0: Oké, ik niet.
1: Nou, waar ga jij naartoe?
0: Nou, ik ga naar Didim. Ja, wat? Naar Didim. Ik ga naar Turkije.
1: Oké.
0: Ik ben eigenlijk anti-Turkije vakantie, maar ik ga bij de locals 10 dagen zitten.
1: Bij de locals? Nou, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, dat is ook leuk. Vorig jaar gedaan en nu gaan we weer.
1: Oké, dus het is gewoon zo goed bevallen dat je zegt yes.
0: Yes, we gaan nog een keer.
1: Nou, wat goed.
0: Ja, dus maar jij zei van dat we niet de enigste zijn.
1: Nou ja, jij gaat lekker wel, ja? Maar ik ben niet de enige. 52% van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie. Tegenover 57% van vorig jaar. En geld is daarvoor de belangrijkste reden. En een kwart zegt zelfs liever buiten juli en augustus op vakantie te gaan, zoals wij dus.
0: Ja, want ik zeg al, nu een vakantie boeken bijvoorbeeld naar Turkije. Je wordt niet heel erg vrolijk als je die prijzen ziet.
1: Nee, ja, het hoogseizoen is natuurlijk altijd het duurste. Kijk, heb je kleine kinderen, dan moet je wel. Maar als je al die al een beetje uitgevlogen zijn, dan kun je zeggen van nou, we gaan eerder of we gaan later. Scheelt veel in de portemonnee. En deze tijd is dat natuurlijk ook wel nodig om daar een beetje op te letten.
0: Ja, dat klopt ook wel. Maar het is, ik vind het eigenlijk een beetje te gaan. Ik heb hier toevallig 7 dagen Turkije. 1014 euro. Ook 7 dagen. Ook Turkije. 1120 euro. Als je dan met 4 kinderen bent, of 3 kinderen. Een normaal gezin. Ja, wacht even. Vader, moeder, 2 kinderen. Dan ben je al 5000 euro kwijt voordat je daar bent.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus dat is wel echt een hele grote schep geld. Dus ik snap wel dat veel mensen denken van nou, we slaan hem even over dit jaar. Of we stellen hem uit naar een goedkopere periode.
0: Ja, maar dat kan niet altijd. Want de kinderen die moeten op vakantie. In hun vakantietijd. En die kun je niet zomaar, zomaar in september mee op vakantie nemen.
1: Nee, dat mag niet. Hè? Dat is tegen de regels.
0: Dat is tegen de regels.
1: Ja, zo is het. Die mensen die blijven dus meer thuis dan... Kijk maar vergelijken met vorig jaar, zeg maar.
0: Ja, en dan hebben van die mensen hebben dan ook nog van... Van die vakantiedinges, van die vakantieaanbieders, van die prijsstunters. En dan zit je te kijken en dan zeg je, oh, deze is wel leuk. Die kost 476 euro. Ja, en als je dan naar de datum gaat zitten kijken, is die op 4 februari of 6 november.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja, en dan is die 400 zoveel euro. En hoeveel is die dan in het hoogseizoen?
0: Dan moet ik even gaan kijken. Dat durf ik niet te zeggen. Bekijk beschikbaarheid. Januari. Nee, moeten we niet in januari gaan. Hoe krijg ik deze in...
1: Waarschijnlijk 2 of 3 keer zoveel. Dat geloof ik eigenlijk wel.
0: Ja, dan denk ik... Oh, wacht. We gaan even eerder. Dan gaan we... Nog eerder. We zitten nu in. Januari. Deze kan ik alleen maar in januari zien. Later, volgend jaar in. Oh nee, ik krijg hem alleen maar in januari te zien. Meer krijg ik niet te zien. Helaas. We gaan er even opzoeken voor je. Gaat goed komen. Maar jij gaat in november naar.
1: Lissabon.
0: Lissabon, Portugal. Ja, daar ben ik ook nog nooit geweest eigenlijk. Maar goed. Tijd voor muziek.
2: Info en hits.
3: Ook in de zomer.

wilde, laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Of bel gewoon even naar 0416 652 652. Je hoorde Tim Douwsma met Monique Smit. Een één zomeravond met jou. Ooit stond ze op het Mauritsplein in Kaatsheuvel tijdens het Pleinfestival. En ja, toen was deze plaat al eventjes uit. En toen werd ik voor het blog gezet van... Ja, ik wilde deze plaat graag horen. Ja, die deed ze alleen maar zingen als ik hem mee zou zingen. En ik heb geweigerd. Dus ja, nee, ik kan niet zeggen dat ik met Monique Smit gezongen heb. Nee, sorry. Zometeen zien van de Kamer het lokaal en het regionaal nieuws. Maar voordat het zover is, gaan we even terug naar de jaren 80. 1985, hier is Cock Robin en The Promise You Made.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het Willem van Oranje College wordt de hoofdpost voor de Kennedy-mars van de Langstraat. De organisatie moest uitwijken van de oorspronkelijke hoofdpost, Sporthalle Slagen, omdat deze door dakschade dicht was. De aula van het Willem van Oranje College ligt er vlak naast en daarom is het voor de organisatie het ideale alternatief. De Kennedy-mars vindt plaats op 12 en 13 september. Het militaire complex in Dongen wordt een extra opleidingslocatie voor de Koninklijke Militaire Academie. Omdat Defensie de komende jaren flink groeit, is er op de huidige kazerne in Breda te weinig ruimte voor alle nieuwe officieren. Momenteel wordt het terrein in Dongen al klaargemaakt met de bouw van onder andere een sportzaal, een eetzaal en slaapruimtes. De hondenbelasting in de gemeente Loon-op-Zand blijft gewoon bestaan. Het plan van de VVD en Pro-3 kreeg tijdens de raadsvergadering geen meerderheid. De partijen die het voorstel indienden zien de meerwaarde van de hondenbelasting niet in. De coalitie liet het plan echter schieten. Volgens hen zou er met dit besluit een te groot gat ontstaan in de begroting. Vin Stokkers keert terug bij RKC Waalwijk. De spits komt over van Go Ahead Eagles en heeft een contract getekend voor 3 seizoenen. Stokkers speelde 2 seizoenen lang voor RKC en maakte daarin 12 goals en 6 assists. Daarmee heeft RKC eindelijk de spits in huis waar ze al zo lang naar zochten. De proefperiode van de andere spits, Mike van Duinen, is ten einde gekomen. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Rosa, ja, en Magnetic. De temperatuur op dit moment buiten in de Langstraat is Shirley.
1: 22 graden, heerlijk weer, lekker zonnig en oplopend vandaag tot een graad of 28.
0: Ja, lekker hè? De hele rest van de week ook nog.
1: Ja.
0: En van het weekend gaat het weer wat minder worden.
1: En de nachten zijn koel, dus dat is ook fijn. Lekker raampje open en geen kosten voor de airco. Ook lekker.
0: Heb je hem niet aan? Ik heb hem aanstaan hoor. Ik heb hem afgelopen nacht aan gehad.
1: Ja,
0: ja,
1: nee.
0: Zeker weten. Ja. Ja, ik had echt zoiets van, ik was 3 dagen niet thuis geweest. Het was best wel warm bij mij in huis.
1: Nou, met ramen open ging prima. Ik heb lekker geslapen. Zie je toch uitgerust uit of ben je van niet?
0: Jawel, ik voel me eigenlijk nog niet uitgerust. Maar goed, maakt niet uit. De verkeersinformatie hebben we ook nog voor je.
1: Er is vertraging. Afrit Kerkdriel Waardenburg. Plus minus 3 minuten vertraging. En we hebben nog steeds de flitser staan in Waalwijk bij afrit Dussen.
0: Ja, ze staan net voorbij het tankstation en net voor de brug. Bij het Labbegat.
1: Jij zei het al, je hebt hem zien staan. Ja.
0: Daar staat het paaltje. En ja, ik zeg al, hij blijft overeind staan. Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij plat zou gaan liggen. Maar goed.
1: Over die vakantie, daar wil jij toch nog wat over kwijt. Hoe duur is het nou eigenlijk in het hoogseizoen?
0: Die vakantie die was in november 4,59.
1: Mm-hmm.
0: En in het hoogseizoen is die bijna 1200 euro. Dus bijna 3 keer zo duur.
1: Ja, ja.
0: Ik zat vorig jaar all inclusive. Die kostte normaal 2600 euro. Zat ik 10 dagen voor nog geen 1000 euro in Egypte.
1: Ja.
0: In november. Ja, dat zijn heerlijke vakanties, moet ik eerlijk zeggen.
1: Maar je gaat toch in het hoogseizoen naar Turkije.
0: Ja, maar dat is ook heel goedkoop.
1: Oh, kijk. Mooi, mooi. Je zit lokaal, dus je zit niet all inclusief.
0: Nee, ik zit gewoon in een heel goedkoop hotelletje. Met 2 losse bedden, zag ik. Zo zag het kamertje eruit. Wel airco en een ontbijtje en een eigen toilet. Hij wordt 8.3 aangegeven in verschillende sites. Het is een goed hotel. Kost geen drol. En ik ga lekker eten en dingen doen bij de locals.
1: Eigen invulling, ja, superleuk. Ja. Vind ik altijd veel leuker dan all-inclusief. Maar ja, daar zijn ook heel veel aanhangers voor. Dus het is maar net wie je bent en wat je wil natuurlijk. Maar ja, leuk, klinkt goed.
0: Maar Turkije, of ja, Egypte, all-inclusief in Turkije op die resource. Je kunt daar niet lekker een strandwandeling gaan maken. Er zijn allemaal afgesloten hekken. Ja, ik word er niet zo heel vrolijk van. Maar goed, dat was in ieder geval vorig jaar afgesloten. Ik wil de strandwandeling. Ik kon 5 minuten naar rechts, ik kon 5 minuten naar links. En er stonden hekken. Zit of ik in de gevangenis zat. Dat was heel eng. Maar goed. Wij gaan door met muziek. Dan gaan we het over het uur gaan hebben.

0: Deze waren heel vrolijk vanmorgen. Van deze muziek. Katy Perry. En By The Way. Wat is een beetje jouw favoriete muziek, Shirley?
1: Ik hou toch van alles. Dat vraag jij wel vaker aan mij.
0: Ja, maar gewoon, vind je dit leuk?
1: Ik ben
2: een gokker, mijn naam is Hein. Ik koop altijd loodjes per dozijn. Aan alle spelletjes doe ik mee, van kranten, radio en tv. En in mijn stamkroeg op de hoek, daar breng ik menig uurtje zoek met bingo. Bingo!
1: Ja, de bingo, hou ik daarvan. Ik hou niet van de saaie bingo, maar ik hou wel van bijvoorbeeld een muziekbingo. En bingo is helemaal hip, Erik.
0: Ja, dat heb ik ook begrepen. Ik had vorige week de organisator aan de telefoon, de baas van Wijkers. Want in het weekend hebben ze hier in Waalwijk een bingo gehouden.
1: Ja, en niet zomaar één bingo zoals ik het hier zie. Oh. De Waalwijkse zomerterrassen zijn afgelopen zaterdag begonnen met een gezamenlijke bingo op 4 terrassen in het centrum.
0: Ja.
1: Dat wist jij?
0: Dat wist ik.
1: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke leuk, toch?
0: Ja, en het was ook een muziekbingo. Dus dat was het leukste ervan. En vorig jaar hadden ze het ook al gedaan. Was net voor de bingo kwam ook ergens in de film. Vrijdag is ook een filmpje kwam online te staan van de bingo van vorig jaar. En ja, het scheen nogal gezellig te zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk ook leuk. Want ja, als je zo'n gezellig liedje hoort, ze pakken altijd de grootste hits.
0: Ja.
1: Dus dan kan iedereen lekker meezingen, afstrepen op de kaart. Misschien nog een kleine polonaise. Nou ja, dat hoort erbij in Brabant, toch?
0: Ja, in ieder geval tegen mij werd wel gezegd dat ik niet mee moet doen.
1: Waarom niet?
0: Omdat ik alles weet.
1: Omdat je alles weet, omdat je alle plaatjes raadt.
0: Ja, volgens mij. Ik ken er wel een aantal, dat moet ik eerlijk zeggen.
1: Maar vind je het ook leuk, een bingo? Een muziekbingo.
0: Ik vind een muziekquiz, quiz, hoe noemen ze dat?
1: Pubquiz.
0: Zo'n pubquiz vind ik leuk. Een muziekbingo weet ik niet, heb ik eigenlijk nog nooit gedaan.
1: Laat een keer gaan. Ik bedoel, het is nou gaande.
0: Ja, dat klopt. En volgend jaar komt hij weer.
1: Afgelopen
0: zaterdag is hij geweest. Ze gaan nu nog andere activiteiten doen. Met een bandje en nog wat andere leuke dingen. Dus het schijnt weer heel druk te zijn geweest de afgelopen weekende.
1: Oké. Okay. Nou ja, ik vind het allemaal wel gezellig. Zeker zo'n muziekbingo met de grootste hits. Lekker meezingen en ook lekker meedansen. Ben jij een danser?
0: Nee.
1: Ook al niet, nee. Nou ja, dan gewoon lekker naar de muziek luisteren voor jou.
0: Ja.
1: Zo is
0: het. En
1: een
0: dankje erbij. Maar je hebt toch ook iets met bingo's? Jij doet toch ook bingo's?
1: Ja. Ook een muziekbingo. Ja, heel interactief doe ik hem. Met luchtgitaren. En ik zet mensen echt aan het werk, zeg maar. Ik maak van een gewone bingo-speler een André Hazes met een hoedje op en een microfoon in de handen. Ook superleuk. Misschien iets voor volgend jaar bij jullie in Waalwijk.
0: Nou, je weet maar nooit. Ik hoop dat je luistert. Toch?
1: Ja, zeker.

0: You're My Angel. Shirley?
1: You're My Angel?
0: Ja.
1: Oh, ben ik je engel?
0: Ja, zegt hij hier. You're My Angel.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan ben ik jouw engel vandaag. Vind ik goed, hoor.
0: Oké, okay, helemaal goed. Ja, even terug te komen op het afgelopen weekende. Want gisteren was het wielrennen. Want wie heeft er gisteren gewonnen?
1: Mathieu van der Poel, gisteren de etappe. En vandaag heeft hij een rustdag.
0: Ja, en gisteren had hij voor de eerste keer bij de start zoiets van... ja, deze ga ik winnen. Maar goed, even terug te komen op de Tour de France. Wat vind jij van die vreselijke temperaturen?
1: Ja.
0: Om te sporten, sowieso in het algemeen.
1: Nou ja, laten we zeggen, in het algemeen de grote hoge temperaturen is lastig door te komen.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk zeggende, in elk werkgebied... heb je daar wel vaak aanpassingen bij, hè? Met vriezen vorstvalet, met de zomerhitte... mogen de kinderen eerder van school om naar het zwembad te gaan. Dus ja, als je dan in die extreme hittes moet gaan fietsen... dan ben ik wel voorstander dat die wordt ingekort. Want dat is in dit geval bij deze etappe natuurlijk gebeurd.
0: Ja, dat is één ding wat zeker is. Maar fietsen bij 40 graden?
1: Etappen inkorten en ook 's ochtends vroeg beginnen lijkt me. Dan is het nog wat frisser en dan is het allemaal beter vol te houden. Vind ik, is mijn mening. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja afzien hoort erbij. Dus gewoon als gepland doorgaan. Wat vind jij daarvan?
0: Ik vind sowieso dat er bij het voetballen drinkpauzes zijn. Ik vind gewoon dat je bepaalde sporten boven een bepaalde temperatuur niet meer kan uitvoeren. Weet je, het is op een normaal code rood. Zeggen ze hier, als het hier 35 graden is in Nederland, zeggen ze code pak, blijf binnen. Dat zeggen ze. En dan in Frankrijk gaan ze met 40 graden springen ze op de fiets. En gaan ze een mega prestatie leveren de berg in. Of ja, ik heb het niet gevolgd waar ze op dit moment zijn. Maar ja, ik heb zoiets van, ja, kun je het er niet maken.
1: Nee, een beetje aanpassen. Een beetje menselijk blijven.
0: Ja.
1: Ben ik ook mee eens, ja.
0: Ja, dus dat.
1: Heb je niet een leuk liedje over de Tour de France?
0: Jawel, die was ik aan het zoeken. En die heb ik ook een gevonden van Ellen ten Damme.
1: Oh, nou...

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Ook de import nam toe met 5,4%. Nederland haalde onder meer olieproducten, machines en chemische goederen binnen. De vooruitzichten voor de export zijn inmiddels iets verbeterd, vooral doordat de Duitse industrie minder sterk krimpt. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor goederen die via Rotterdam en Schiphol worden doorgevoerd. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda en niet tussen Den Haag en Rotterdam. ProRail vervangt onder meer een verouderd beveiligingssysteem. De werkzaamheden raken ook internationale verbindingen. Eurocity-treinen vertrekken vanuit Breda en de Eurostar naar Londen rijdt 4 dagen niet in Nederland. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een pick-up truck die op de drukke Pantura-snelweg bij Indramayu probeerde te keren. Het voertuig werd eerst door een vrachtwagen geraakt en vervolgens op de andere rijbaan opnieuw aangereden. De gasten hadden kort daarvoor het bruidspaar afgezet. De bestuurder ligt zwaar gewond op de intensive care. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn familie maakte bekend dat de Nieuw-Zeelandse acteur vandaag onverwacht stierf in Sydney, omringd door zijn naasten. Neill werd wereldberoemd als paleontoloog Alan Grant in Jurassic Park en speelde later ook in Peaky Blinders. Hij was eerder behandeld voor bloedkanker, maar was bij zijn overlijden kankervrij. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sam Neill was 78 jaar. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is intussen de zon doorgebroken. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en heel erg warm. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen.
7: Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

Het blijven de gouden klanken van Benny, Bjorn, Frida en de mooie Agnieta, oftewel ABBA. Je hoorde Chiquitita hier op Langstraat FM. Ja, verkeersinformatie tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorinchem. 4 minuten vertraging tussen knooppunt Gorinchem en Everdingen. Daar is de weg dicht, dus houd daar rekening.

0: Party all the time. Ja, als je op een beach of vlak bij Ushuaia woont, dan heb je eigenlijk party all the time, toch?
1: Zeker.
0: Ja. Heb ik je weer voor het blog gezet of niet? Of valt het wel mee vandaag?
1: Ik zat niet te luisteren. Iets met party all the time. Ja, bij mij is het altijd feest natuurlijk, hè. Dus ik kan er gewoon met recht zeggen. Ja hoor.
0: Oké. Ja, we zouden nu iets gaan doen, maar ik...
1: De verjaardagen.
0: Ja, ik had iets klaarstaan, maar ik weet niet meer wat.
1: Een verjaardagsliedje?
0: Ja, want we hadden... Wie was...
1: Eva Jinek is jarig. Oh, je had iets van de cabaretier, had jij? Die jarig is. Eerst even Eva Jinek.
0: Nee. Was, oh jawel, die had ik wel, maar die ben ik weer kwijt. Die gaan we even vlug opzoeken. Ja, doe jij even wat verjaardagen nog?
1: Nou, Eva Jinek, die kennen we natuurlijk allemaal. Ja. 48 jaar geworden vandaag. Even kijken, dan hebben we nog een bekend acteur, dacht ik.
0: Ja, Harrison Ford.
1: Harrison Ford, ja.
0: En een cabaretier.
1: Weet je hoe oud, ja, dat zei ik. Weet je hoe oud Harrison Ford is geworden?
0: Harrison de 80. 84, ja.
1: Ja. En dan Ivo de Wijs, Nederlands cabaretier. Zo zeg jij het eens.
0: Cabaretier.
1: Dankjewel. Ja. Ja, daar heb jij volgens mij, die is 81 jaar oud geworden vandaag. En daar heb jij een leuke sketch van volgens mij.
2: Jeugd. Een nare jeugd is een absolute goudmijn. Met een rot jeugd loop je binnen, zit je goed en sta je sterk. En een artiest moet natuurlijk niet benauwd zijn om zo'n rot jeugd te gebruiken voor zijn werk. Een romancier die niet goed kan fantaseren, die ontleedt zijn puberteit tot op het bot, tot in het merg. Een nare jeugd kan geweldig inspireren en bij mij was het goddank ook heel erg erg. Mijn pa was altijd dronken en mijn moeder altijd ziek. En ons dorp lag in de schaduw van een stinkende fabriek. Mijn ooms en mijn tantes hadden allemaal WW en mijn opa en mijn oma waren bij de NSB. Mijn vader gaf geen bliksem om zijn dagelijks karwei, dus er zat voortdurend schimmel in de hennepkwekerij. Ach jongens, help een beetje, riep mijn moeder dan ontdaan. Maar mijn drie broertjes en ik zelf konden die klus helaas niet aan. Wij leden kou en honger. Er was helemaal geen geld, want mijn vader bracht de centen. Nou ja, dat heb ik al verteld. Wij kregen minder eten dan de kippen in de ren. Enkel draadjesvlees en pens van slagerij J. van der Ven. Er was geen snipper liefde en de meesters van de school waren stuk voor stuk sadisten met een zweep en een pistool. Ik had -6, -7, dus ik zag niks op het bord. En net als mijn 7 broertjes had ik steeds een slecht rapport. Maar bij elke serie klappen en bij elke portie straf dacht ik, later, schrijf ik alles van me af. Ik snakte naar verkering en mijn eeuwige verdriet, maar geen meisje wou me hebben en geen jongen ook al niet. Het dorp had wel een disco, maar daar mochten wij niet heen. En net als mijn 12 broertjes bleef ik helemaal alleen. Wij roken nogal typisch, want we gingen nooit in bad. Ja, ik was zeker weggelopen als ik schoenen had gehad. Ik kon heel aardig zingen, maar ik mocht niet op het koor. Wel werd ik na de avondmis misbruikt door de pastoor. Niet enkel de pastoor, hoor, want de koster wilde ook. En dan kreeg ik een sigaar, terwijl ik helemaal niet rook. En dan de kapelaan, de dirigent, de organist en de doodgraver natuurlijk. Altijd bovenop een kist. Als ik weer huilend thuis kwam, sloeg mijn pa me in elkaar en hij bulderde, naar bed jij. En kom op met die sigaar. Hij trapte me de trap op en ook doof van het rumoer lag ik met mijn 20 broertjes op de planken van de vloer. Maar als ik de slaap kon vatten, droomde ik tot 's morgens vroeg. Later dacht ik, later heb ik stof genoeg. Een nare jeugd is een absolute goudmijn. Je moet psychisch zijn gemangeld en lichamelijk verscheurd. Het moet verrot en aan alle kanten fout zijn. Maar u raadt het al, zo is het niet gebeurd. Ik heb het heerlijk gehad en dat was boffen met 2 superlieve ouders en 2 broers. Maar eerlijk waar, ik had het goed. Het was mooi, onovertroffen. Maar het is wel ellendig voor mijn repertoire. Ja. Dit was voor mijn doen echt heel lang. Dus nu in hoog tempo even wat kortere versen. Te beginnen met 2 regels die ik vertaalde uit het werk van Wilhelm Busch. Wijsheid. Het leven stelt ons nooit teleur. Wie zorgen heeft, heeft ook liqueur. Stomme verbazing. Ik moest de stad in met een briefje waar ik geen bliksem van begreep. Wat ik moest halen voor mijn liefje? 2 blinde vinken en 1 dove zeep. Nieuw. Ik kreeg een nieuwe heup in Bonn. Dat is me goed bevallen. Nu moet ik nog naar Wimbledon. Dat is voor nieuwe ballen. Vrolijk uiteinde. Nou, het was bij nicht Yvonne leuk op de begrafenis. Ik heb nog een fles gewonnen bij de nabestaande quiz. De hondenuitlaatservice. Jawel, de hondenuitlaatservice heeft in mijn hart een warme plek. Zo'n hond wordt stevig vastgebonden en krijgt een uitlaat in zijn bek. Na hooguit 2 of 3 minuten verschiet zo'n hond totaal van kleur. Dat is de hondenuitlaatservice. En ik ben een donateur. Laurel en Hardy. Het valt lang niet altijd mee om zo'n duo-act te runnen. Op haast iedere tournee was de dikke aan de dunne. Op de foto's die geprojecteerd werden vanavond zag ik ineens Kees Stip voorbij komen. Kees Stip was een hele goede light verse dichter. En ik heb een bloemlezing uit zijn werk gemaakt die binnenkort, of althans tegen Sinterklaas, zal verschijnen. Hij schreef 6 regelige dierdichten. En terwijl ik bezig was met die bloemlezing, dacht ik moest zelf ook eens zo'n 6 regelig diergedicht maken. En dat werd Op een muis voor Kees Stip. Een muizenman uit Chippendale was als erkend transseksueel, intens bewerkt met siliconen en vrouwelijke muishormonen. Als alles lukt, zo sprak dit type, dan zal ik straks wel anders piepen. En nog 1 korte, die heet Herfst. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Zij die eens gelukkig waren, wonen nu in Amstelveen. Dan... hebben we nog 1 vers te gaan, dat is weer wat langer. En het is deze nacht duurt heel lang, maar het is een opwekking aan u allen om vooral na afloop toch vooral recht naar huis te gaan. Het heet dan ook recht naar huis. Ze zeggen dat ik recht naar huis moet gaan. Ze zeggen je moet recht naar huis. Ze zeggen je moet echt naar huis. Dat wil ik wel proberen, maar dat lijkt me niks gedaan. Want als ik recht naar huis toe ga, dan kom ik langs de zwaan. En de zwaan, daar leg ik altijd even aan. Goedenavond. Nou, daar ben ik dan. Gezellig toch? Hoe is het hier? Doe mij eens gauw een lekker glaasje bier. Maar ze zijn gewoon jaloers op je plezier. Ze zeggen dat ik recht naar huis moet gaan. Ze zeggen, je moet recht naar huis. Ze zeggen, je moet echt naar huis. Dat wil ik wel proberen, maar dat lijkt me geen succes. Want als ik recht naar huis toe ga, dan kom ik langs de fles. En de fles is open tot 1 uur of 6. Goedenavond. Nou, daar ben ik al. Hoe is het hier? Gezellig, toch? Doe mij eens gauw een lekker vaasje bier. Maar ja, ze treuren hier weer weg na een kwartier. Ze zeggen dat ik recht naar huis moet gaan. Ze zeggen, je moet recht naar huis. Ze zeggen, je moet echt naar huis. Dat wil ik wel, dan raak ik van de regen in de druppel. Als ik recht naar huis toe ga, dan kom ik langs de pub. Nou, daar hebben ze wel meer dan 7-Up. Goedenavond. Nou... daar ben ik dan. Gezellig, toch? Hoe is het hier? Doe mij eens gauw een lekker vaasje bier. Maar ja, ze zetten zo de deur weer op een kier. Ze zeggen dat je recht naar huis moet gaan. Ze zeggen je... je moet recht naar huis. Ze zeggen je moet echt naar huis. Maar als ik recht naar huis toe ga, dan kom ik langs de kroon. Nou ja, misschien weten ze daar wel waar ik woon. Dank u wel.
3: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het Willem van Oranje College wordt de hoofdpost voor de Kennedy-mars van de Langstraat. De organisatie moest uitwijken van de oorspronkelijke hoofdpost, Sporthalle Slagen, omdat deze door dakschade dicht was. De aula van het Willem van Oranje College ligt er vlak naast en daarom is het voor de organisatie het ideale alternatief. De Kennedy-mars vindt plaats op 12 en 13 september. Het militaire complex in Dongen wordt een extra opleidingslocatie voor de Koninklijke Militaire Academie. Omdat Defensie de komende jaren flink groeit, is er op de huidige kazerne in Breda te weinig ruimte voor alle nieuwe officieren. Momenteel wordt het terrein in Dongen al klaargemaakt met de bouw van onder andere een sportzaal, een eetzaal en slaapruimtes. De hondenbelasting in de gemeente Loon-op-Zand blijft gewoon bestaan. Het plan van de VVD en Pro 3 kreeg tijdens de raadsvergadering geen meerderheid. De partijen die het voorstel indienden zien de meerwaarde van de hondenbelasting niet in. De coalitie liet het plan echter schieten. Volgens hen zou er met dit besluit een te groot gat ontstaan in de begroting. Vin Stokkers keert terug bij RKC Waalwijk. De spits komt over van Go Ahead Eagles en heeft een contract getekend voor 3 seizoenen. Stokkers speelde 2 seizoenen lang voor RKC en maakte daarin 12 goals en 6 assists. Daarmee heeft RKC eindelijk de spits in huis waar ze al zo lang naar zochten. De proefperiode van de andere spits, Mike van Duinen, is ten einde gekomen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
4: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Adele en Water Under the Bridge. Ja, water onder de brug.
1: Sorry? Ja, dat is meestal zo. Maar als je te veel je tuintje bewatert en zo, dan kan dat wel eens steeds minder worden met die droogte natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, in verband met de droogte hebben we ook nog een temperatuur voor je. 23 graden in de Langstraat. En de verkeersinformatie. Ja, ik ga gewoon even één ding zeggen. Voor de mensen die naar Utrecht gaan, niet via Breda, maar via Den Bosch. Daar heb je ook wel wat vertraging. In ieder geval, kijk daarvoor uit. En de flitser staat nog steeds tussen de brug van het Labbegat en het tankstation staat een paaltje. Hou daar ook even rekening mee. Ja, de nieuwe flitsschijf.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.
3: De Bausa. Loesma.

0: nieuwe flitsschijven van deze week. Jonem hier op Langstraat FM. Ja, wij zijn hier bezig met een hele heftige discussie. Ja, goed. Schenken aan je kind wordt mogelijk flink duurder. Vooral de rijke gezinnen die profiteren nu. Shirley, wat vind jij ervan?
1: Wat vind ik daarvan? Schenken aan je kind, dat zou gewoon gratis moeten zijn, vind ik.
0: Ja.
1: Maar ja, de overheid wil natuurlijk weer belastingen hebben om het land draaiende te houden. Dus die verzinnen elke keer weer wat nieuws.
0: Ja, maar even by the way. Belastinggeld, prima. Ik heb geld op mijn rekening staan. Daar is al belasting over betaald.
1: Mm-hmm.
0: Ieder jaar moet ik alles invullen, dan kan ik daar weer belasting over gaan betalen. Iemand die doodgaat, die heeft heel zijn leven belasting betaald. Ja, de erven, die moeten belasting betalen over geld waar al belasting over betaald is. Ja, ik vind dat zo krom.
1: Dat ben ik met je eens, maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat die schat kist altijd leeg is, want er gebeuren altijd onverwachte dingen. Dan is er weer een bosbrand, dan is er weer een aardbeving en dan is er weer een oorlog en overal moet geld naar heen.
0: Maar hier zijn geen aardbevingen, hier zijn geen oorlogen.
1: Nee, maar ja,
0: hier zijn wel bosbranden af en toe. Ja, we geven overal geld aan uit.
1: Ja.
0: Maar ik heb dan ook wel zoiets van, waar heel veel geld naartoe gaat, is bijvoorbeeld wachtgeld voor oude wethouders en oude ministers. Ik vind dat gewoon belachelijk. Als die gaan stoppen, krijgen ze gewoon 3,5 jaar wachtgeld. Dan moeten ze eens mee stoppen. Kijk hoeveel ze daar al mee over gaan houden. Al die onzinnige onderzoeken die miljoenen kosten. Ja, ik vind het echt veel te ver gaan. En daar kwam je net ook nog op van de bussen. Dat de moeders met kinderen, of de kinderen onder de 12, gratis met de bus mogen.
1: Zo is het.
0: Ja, en de ouderen niet. Nou, ik vind eigenlijk gewoon dat de jongeren tot 12 jaar gratis met de bus en de ouderen vanaf 65 gratis met de bus. Moet je eens kijken hoeveel minder files we op de wegen gaan krijgen. Want die oudere mensen, ik zal het even nu netjes zeggen, weet ik net niet. Heel veel oudere mensen die houden ook het verkeer op de snelwegen, in de straten. En die zijn, de wat ouderen boven de 80, die zijn gewend dat er overdag 20 ouders door de straat komen. En nu rijden er 200 door de straat. En die hebben eigenlijk nog steeds het gevoel van dat er nog steeds 20 door de straat rijden. Ook met fietsen oversteken en zo. Die gaan een hand uit en die steken gewoon gelijk over. Dus ja, ik vind gewoon,
1: jij vindt dat te gevaarlijk en dus mogen de ouderen van jou gratis en de kinderen mogen van jou ook gratis. Want ja, jong geleerd is oud gedaan. Zo is het, hè?
0: Ja. Ja. En ik zeg al, en die oudere mensen, lekker met z'n tweetjes in de bus. Hoe heerlijk is dat? Ik vind sowieso dat het openbaar vervoer gewoon helemaal alles gratis moet zijn.
1: Ja, dat snap ik. Dat zou ik natuurlijk ook wel vinden. Ik ben het natuurlijk op dat gebied wel met jou eens. Maar ik snap ook dat, ja, weet je, je hebt gewoon geld nodig om een land goed te laten lopen. En natuurlijk worden er foute keuzes gemaakt. En ja, die moeten ze dan toch weer herstellen. Dus dan moet dan toch weer geld op de plank komen. Ik snap dat op zich wel. Ik ben het ook niet altijd eens met de keuzes. Ik denk dan ook alweer eens, ja, ga er maar aan staan, weet je. Maak die keuzes maar eens. Ik koop ook wel eens een nieuwe broek die ik nooit aan heb, snap je?
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar even terug te komen dus op dat schenken. Als iemand, zeg maar, bijvoorbeeld, ik heb kinderen, heb ik ook niet. Die wil ik 100.000 euro schenken. Moet ik daar 20% belasting van betalen? Dan gaat er dan, even als voorbeeldje, gaat er 20.000 af. Die jeugd, die kan die 20.000 euro nu goed gebruiken. Bijvoorbeeld om een huis te kopen. Dan komen ze misschien net tekort. Dat wordt weer geïnvesteerd in Nederland. Daar krijgt de staat ook belasting van. Want ja, tegenwoordig moet je overal voortaan belasting van betalen. Dus het geld komt toch wel daar.
1: Ja, maar blijkbaar niet genoeg, denk ik dan. Ja. Ik wil ook liever alles gratis, hè. Kijk, hou me dat dan goed, hè. Ik wil ook niet te veel uitgeven en ik wil ook graag mijn kinderen iets kunnen schenken waar ik geen belasting over moet betalen. Maar ja, het zal wel voor een reden zijn, denk ik dan, dat ze dat dan toch doen.
0: Ja, en luister, sommige mensen die dan een schenking krijgen, die zijn blij en dan houden ze ineens de helft over.
1: Dat is wel triest.
0: Ja, ook zoiets als iemand is overleden. Ja, dan moet je volgens mij 40% belasting gaan betalen over de erven die je daarvan krijgt.
1: Ja.
0: Dus als je een ton erft, krijg je 60.000 euro.
1: Ja, dat is wel heel weinig wat er dan overblijft.
0: Ja, en die mensen hebben altijd al betaald aan de belasting.
1: Ja. Ja, ik snap het. Ik ben het ook met je eens. Anderzijds denk ik, ja, ergens hebben ze toch altijd maar geld nodig. Dus ja, dan moet het ergens vandaan komen. Tja.
0: Ja. Nou ja, even dan terug te komen op dat geld. Dus straks hadden we het over benzineprijzen. Ja, nu zijn we toch bezig om even te gaan mopperen. In Wit-Rusland betaal je 82 cent de liter benzine.
1: En volgens mij is het in Spanje ook niet zo heel duur.
0: In Spanje is het, ja, in Wit-Rusland is het trouwens ook Europa. Spanje was het ook niet zo duur. Dat is eigenlijk 1,57. In ieder geval goedkoper vertaan als Luxemburg. Want in Luxemburg betaal je 1,64. Maar gaan we dan even naar Monaco. Betaal je 2,13 de liter. En in Nederland 2,12. Ja, Monaco is dus net ietsjes duurder als Nederland. Maar ja, voor een litertje benzine, dan ja, worden we niet heel erg... Trouwens, een litertje diesel wachten. Ik zit helemaal verkeerd te kijken. Voor de benzine betalen we in... Wit-Rusland. 82 cent. Oh, dat is hetzelfde. 82 cent. Voor in Spanje voor een litertje benzine 1,54. Ik dacht al, ik wist dat ik verkeerd zat. In Monaco 2,31 voor een liter benzine. En in Nederland betalen we 2,27 euro. Dus Monaco is eigenlijk het duurste land qua benzine. En Wit-Rusland het goedkoopste. En daar zit ja, bijna drie keer zoveel verschil in. Zeg maar mij, maar schiet mij maar lek. Ja?
1: Ja. Mij ook. Ja, ik snap ook niet waarom en hoezo dat dan is. Ja. Laten we dat eens gaan uitpluizen. Dan er zal vast een reden voor zijn. En hoe is het in die landen? Weet je, die hebben misschien ook minder, minder goede snelwegen, minder goede ziekenhuizen, minder goede... Snap je?
0: Ja, ik snap het wel. Maar ja, Luxemburg is... Die snelwegen zijn goed in Luxemburg. In Spanje volgens mij ook.
1: Nee, in Spanje helemaal niet.
0: Nee?
1: Bobbel de bobbel, nee.
0: Ja, België dus, ook. En daar is het misschien ook veel goedkoper.
1: En België zijn ook de snelwegen slechter dan bij ons.
0: Ja, en daar hebben ze ooit het asfalt uitgevonden, hè?
1: Dat zal zijn, maar ze doen het niet zo goed bijhouden als bij ons.
0: Nee, dat is ook zo. Ja, de wegen zijn wel goed bij ons. Maar we betalen ook veel wegenbelasting. Hebben ze in Duitsland ook niet, hè?
1: Nee, daarom. Daarom. Dus ja, er zitten natuurlijk wel redenen aan. En in die landen wil je misschien ook helemaal niet wonen. Laten we eens even onderzoeken hoe dat precies zit.

água.

0: the blue I break into.
1: MC Sar. It's on you. En The Real McCoy en It's on you. Shirley, is dit erop voor vandaag?
2: Zit erop voor vandaag.
1: Ja.
2: Volgende week ben ik weer niet op maandag. Kom
1: yes.
2: gezellig.
1: Yes.
2: Erik, dat vind je hartstikke jammer.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Oh.
1: Volgende week ben je er op woensdag.
2: Ja, ik ga naar de Roze maandag natuurlijk.
1: Ja, maar dat is ook volgende week. Hè? Op vrijdag begint de kermis in Tilburg. En volgende week is het ook nog Nijmeegse Vierdaagse feesten. Dus het wordt gezellig hier in de buurt.
2: Zeker te weten, ja. Dus vandaar dat ik er maandag niet ben. Maar ik kom wel gezellig woensdag. Ja. En dan heb ik natuurlijk ook verslag over de Roze maandag.
1: Ja, en waar kunnen ze jou zien met de Roze maandag?
2: Oh, wij staan in de trein. Dus we gaan eerst helemaal reizen naar Rotterdam.
1: Mm-hmm.
2: En vanuit daar pakken we de trein en dan maken we muziek in de trein. Alle passagiers die dus in onze trein zitten, dus dat is de Roze Maandag Express, en die reizen naar Tilburg, die kunnen wij vermaken met gezellige muziek, live entertainment, en dan stoppen we natuurlijk in Tilburg Centraal. Daar stappen we uit, we nemen de muziek mee naar buiten en we lopen mee in de Pride Walk. Om nog meer muziek te laten horen.
1: Ja,
2: dus dat is wij dan doen. Heel leuk. Ja, al voor het vierde jaar.
1: Heerlijk. Ja, ook nog verkleed natuurlijk.
2: Ja, uiteraard.
1: Nou, Shirley, ga ervan genieten. Ook nog van deze week. Het heerlijke weer. Ga je nog een keer strandje opzoeken?
2: Nou, dat denk ik niet, want we hebben best wel veel werk staan. Dus dat is ook gewoon gezellig als de zon schijnt.
1: Eet smakelijk. Tot maandag morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De rechtbank heeft de 47-jarige Jawad W. veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. W. geldt als een vertrouweling van Ridouan Taghi. Ze zijn al vrienden sinds hun jeugd. Het Openbaar Ministerie noemt hem een onmisbare schakel in Taghi's moordorganisatie. De zaak draait om een aantal liquidaties die tussen 2011 en 2014 werden gepleegd. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezouwer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Een Amsterdammer zag het werk zo'n 30 jaar geleden bij het Grofvuil langs de gracht staan en bewaarde het in zijn kelder. Het blijkt te gaan om een tweeluik van Hendrik van der Burg dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd geroofd. De vinder las een verhaal over de Goudstikkercollectie en geeft het schilderij daarom terug aan de nazaten van de Joodse kunsthandelaar. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij... bij hemdvoorhem.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
19: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
20: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
19: Help je mee?
21: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
22: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het Willem van Oranje College wordt de hoofdpost voor de Kennedy-mars van de Langstraat. De organisatie moest uitwijken van de oorspronkelijke hoofdpost, Sporthal de Slagen, omdat deze door dakschade dicht was. De aula van het Willem van Oranje College ligt er vlak naast en daarom is het voor de organisatie het ideale alternatief. De Kennedy-mars vindt plaats op 12 en 13 september. Het militaire complex in Dongen wordt een extra opleidingslocatie voor de Koninklijke Militaire Academie. Omdat Defensie de komende jaren flink groeit, is er op de huidige kazerne in Breda te weinig ruimte voor alle nieuwe officieren. Momenteel wordt het terrein in Dongen al klaargemaakt met de bouw van onder andere een sportzaal, een eetzaal en slaapruimtes. De hondenbelasting in de gemeente Loon-op-Zand blijft gewoon bestaan. Het plan van de VVD en Pro3 kreeg tijdens de raadsvergadering geen meerderheid. De partijen die het voorstel indienden zien de meerwaarde van de hondenbelasting niet in. De coalitie liet het plan echter schieten. Volgens hen zou er met dit besluit een te groot gat ontstaan in de begroting. Vin Stokkers keert terug bij RKC Waalwijk. De spits komt over van Go Ahead Eagles en heeft een contract getekend voor 3 seizoenen. Stokkers speelde 2 seizoenen lang voor RKC en maakte daarin 12 goals en 6 assists. Daarmee heeft RKC eindelijk de spits in huis waar ze al zo lang naar zochten. De proefperiode van de andere spits, Mike van Duinen, is ten einde gekomen. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezouwer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden terwijl hij ter plekke medische zorg krijgt, waaronder een infuus. Daarna wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast met zijn been door de klep die het vuil aanduwt. Een specialist van het vuilnisbedrijf is al opgetrommeld om te helpen bij het bevrijden van de man. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, roeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
14: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
15: Oh yeah. Langstraat FM.
16: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het Willem van Oranje College wordt de hoofdpost voor de Kennedy-mars van de Langstraat. De organisatie moest uitwijken van de oorspronkelijke hoofdpost, Sporthalle Slagen, omdat deze door dakschade dicht was. De aula van het Willem van Oranje College ligt er vlak naast en daarom is het voor de organisatie het ideale alternatief. De Kennedy-mars vindt plaats op 12 en 13 september. Het militaire complex in Dongen wordt een extra opleidingslocatie voor de Koninklijke Militaire Academie. Omdat Defensie de komende jaren flink groeit, is er op de huidige kazerne in Breda te weinig ruimte voor alle nieuwe officieren. Momenteel wordt het terrein in Dongen al klaargemaakt met de bouw van onder andere een sportzaal, een eetzaal en slaapruimtes. De hondenbelasting in de gemeente Loon-op-Zand blijft gewoon bestaan. Het plan van de VVD en ProDrie kreeg tijdens de raadsvergadering geen meerderheid. De partijen die het voorstel indienden zien de meerwaarde van de hondenbelasting niet in. De coalitie liet het plan echter schieten. Volgens hen zou er met dit besluit een te groot gat ontstaan in de begroting. Vin Stoekers keert terug bij RKC Waalwijk. De spits komt over van Go Ahead Eagles en heeft een contract getekend voor 3 seizoenen. Stoekers speelde 2 seizoenen lang voor RKC en maakte daarin 12 goals en 6 assists. Daarmee heeft RKC eindelijk de spits in huis waar ze al zo lang naar zochten. De proefperiode van de andere spits, Mike van Duinen, is ten einde gekomen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Caressed

0: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna 884 miljoen euro toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. Ook Nederland draagt bij met 5 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor het herstel van onder meer de gezondheidszorg, de watervoorziening en andere basisvoorzieningen in Gaza. Volgens de Verenigde Naties heeft Hamas zaterdag hulpverleners in de Gazastrook geïntimideerd bij het binnenvallen van een distributiepunt. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Zij begeleiden per jaar zo'n 750.000 reizigers van en naar hun vlucht. Volgens Schiphol is de dienstverlening steeds belangrijker en daarom wil de luchthaven meer grip op de kwaliteit ervan houden. Alle medewerkers kunnen mee over naar Schiphol en behouden hun baan. Over de precieze overdracht wordt nu overlegd. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl. www.bekkenhart.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Goed zo.
19: Langstraat FM.
20: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

change my ways. If I'm being told, talk about.

Serious. Terug naar de jaren 80. 1986 was het een redelijk hit van Don Allen. Ze had maar twee singles in de top 40. Dit was de grootste hit en die andere was Joy and Pain. Misschien kan je dat nog wel herinneren. Hey, goedemiddag. De maandagmiddag. De middagmix met Wijn Roosendaal. De eerste werkdag van nieuwe week. En we zijn er weer. Interactieve live vanuit Studio Vlijmen. Je kunt meekijken in de radiostudio, dat weet je. Dat kan via www.rijnroosendaal.nl of via www.langstadmedia.nl. Via rijnroosendaal.nl kan het via de tab Rijn Live. Heb je gelijk de beelden erbij. En via de Langstad FM website www.langstadmedia.nl dat, kun je via Langstad FM weer doorklikken naar programma's en dan weer naar de middagmix. Het gaat vanuit eraan de hits van nu. Torsneel de Koffer hebben we nog. Weer een verkeer. En natuurlijk nog Siem van der Kaam met het regio-nieuws. En natuurlijk muziek in de playlist al hier. En je weet dat je kan de lijst besturen door te reageren op de WhatsApp 06 21 21 32 10. Ofwel te mailen middagmix@langstadmedia.nl. De middagmix. Terug te vinden in de Flits de 5 Libermans. Martin Garrix, Sharon en Repeat It.

De lucht is helder blauw en het is lekker warm buiten. De Seam en blauw. Frans, je hebt op 06 21 21 22 10. Deze single stond 50 jaar geleden op nummer 1. Kun je hem nog eens een keertje draaien? Want om dat motto doen we eens een keer een lekkere gauw houden. Full House, Standing on the Inside.

Terug in 1976 met Full House in the Inside. Ik moet even wat wegzetten. Het was niet de nummer 1 van 50 jaar terug. Maar de alarmschijf van 50 jaar terug. Als we even onderstellen dat dit de nummer 1 notering was. Toen ter tijd, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. Jouw middagmix, Rule 5, Makes Me Wonder. Terug naar het jaar 2007.

Terwijl de zomerplaat van 2016 hoor. Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Jouw middagmix voor maandag. De nieuwe rondes zijn begonnen. De nieuwe middagmixen voor deze week. Wat er bijna in blijft hangen. Het gaat vanuit uit de jaren 80, meneer, deze nog. The Blow Monkeys en Digging Your Scene. Terug van 1986.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het Willem van Oranje College wordt de hoofdpost voor de Kennedy-mars van de Langstraat. De organisatie moest uitwijken van de oorspronkelijke hoofdpost, Sport Alle Slagen, omdat deze door dakschade dicht was. De aula van het Willem van Oranje College ligt er vlak naast en daarom is het voor de organisatie het ideale alternatief. De Kennedy-mars vindt plaats op 12 en 13 september. Het militaire complex in Dongen wordt een extra opleidingslocatie voor de Koninklijke Militaire Academie. Omdat Defensie de komende jaren flink groeit, is er op de huidige kazerne in Breda te weinig ruimte voor alle nieuwe officieren. Momenteel wordt het terrein in Dongen al klaargemaakt met de bouw van onder andere een sportzaal, een eetzaal en slaapruimtes. De hondenbelasting in de gemeente Loonsand blijft gewoon bestaan. Het plan van de VVD en Pro3 kreeg tijdens de raadsvergadering geen meerderheid. De partijen die het voorstel indienden zien de meerwaarde van de hondenbelasting niet in. De coalitie liet het plan echter schieten. Volgens hen zou er met dit besluit een te groot gat ontstaan in de begroting. Vin Stokkers keert terug bij RKC Waalwijk. De spits komt over van Go Ahead Eagles en heeft een contract getekend voor 3 seizoenen. Stokkers speelde 2 seizoenen lang voor RKC en maakte daarin 12 goals en 6 assists. Daarmee heeft RKC eindelijk de spits in huis waar ze al zo lang naar zochten. De proefperiode van de andere spits, Mike van Duinen, is ten einde gekomen. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog 2 berichten voor je. Vanmiddag is het ronduit zonnig met af en toe wat sluierwolken. Bij meest matige noordwestenwind wordt het 23 graden in het Waddengebied en 26 tot 31 graden met de hoogste waarde in Brabant en Limburg. Vanavond is het nog aan warm met brede opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden in het noordwesten tot een graad of 19 in het zuiden. Morgen volgt er wederom een zonnige dag met een warme zomersdag. Van noord naar zuid wordt het 27 tot 33 graden. Dan de verkeersinformatie. 55 files, 190 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2 is het Hoogenbosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 11 kilometer file, de vertraging zo'n 13 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. Al daar 3 kilometer file, de vertraging 14 minuten. En ook op diezelfde A16 Rotterdam richting Breda. De andere kant op tussen Knoopend Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, al daar 7 kilometer file, de vertraging 30 minuten. En ook knalt het tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 4 kilometer file, de vertraging daar 13 minuten. En als laatste de A27, Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, staat 5 kilometer file, de vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover weer in verkeer. Nieuwe single van Bruno Mars heet On My Soul. Die is lekker.

0: uitspraak of de grote hit gaat worden. Ik denk het wel. Bruno Mars, Oma Soul, leidt ons na Toen Snel aan de Koffer. Twee platen met een duidelijke relatie en goede ideeën ervoor hebben. Laat het mij maar weten. Middagmix staat langzaammedia.nl, staat 7 dagen in de week, 24 uur per dag open. En je kunt ook appen uiteraard. Hè. Kan op 06 21 21 22 10. Dan nemen we het mee hier in de playlist. Gaan het verhaal vertellen. En vandaag het volgende Toen Snel aan de Koffer. Het was in 1992 dat Hathaway de single What Is Love uitbracht. Had 7 singles in de top 40. What Is Love was de grootste hit. Andere hits waren Life, Rock My Heart, Fly Away, I Miss You en Catch a Fire. Maar de grootste hit was nog wel What Is Love. En die staat hier centraal vandaag in het kader van het origineel. De cover is weer een gevalletje van een hele andere single, maar de melodielijn is gejat. Moet je heel goed luisteren, anders haal je het er niet eens uit. Maar het is wel degelijk gejat, die melodielijn. Namelijk Drew Hill en How Deep Is Your Love. Dat was in 1999. En dan hoor je in een heel langzaam tempo gewoon de melodielijn van Hathaway, What Is Love. Drew Hill had ook de nodige hitjes in de top 40 overigens. En How Deep Is Your Love is de grote hit wel. 13 weken top 40, piekt op nummer 7. En die andere was Big Bad Mama. Dat was de andere hit van Drew Hill. Waren maar 2 singles. Goed, je mag zo bepalen als je het leuker vindt. Het origineel van Hathaway, What Is Love uit 1992. Of via Drew Hill in de melodielijn zit van Hathaway, What Is Love. How Deep Is Your Love uit 1990. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel. En de

0: Moet goed luisteren, maar je haalt wel uit. What is Love Hathaway, de Middellijn, geleend door Drew Hill. We hebben het gewoon ontmaskerd bij deze WIP. Jouw middagmix. Nieuwe week, nieuwe rol, nieuwe kans. Ook een nieuwe flitschijf. Bosa. Nieuwe single van deze dame heet... Lose Myself. En eens kijken of deze plaat wel een grote hit gaat worden. De voorgaande single is me een beetje ontgaan, maar het is weer een nieuwe track en blijkbaar is het in opmars.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: De Bausa. Lose my

rustig af of wat gaat gebeuren. Zo, even een beetje dance op de jaren 90 Diamonds. De discotheek is weer geopend hier. Het is maandag, moet een beetje wakker worden. En een beetje ritme op de radio is dan wel lekker. Misschien herinner je het nog wel. Because I'm in love with you.

van Bien Til zijn als de dag met nacht wordt het meisje van de nacht. Dat is het verhaal een beetje in deze single volgens mij. Hey, dat is weer klaar mensen. Ik dank u weer voor het volgen. De kop is er alweer af. De maandag is klaar. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En dan om 5 uur Anton Nachtzaam met Van Zessen Klaar. Ik zeg tot morgen dan weer in de Middagmix. Tussen 2 en 3 gaan we het weer doen. Tot dan. Hoi.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Widdecombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De 78-jarige Widdecombe werd vorige week met ernstige verwondingen gevonden in haar woning onder verdachte omstandigheden. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. Een 28-jarige man is inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De uiterst conservatieve Widdecombe was onder meer onderminister van het gevangeniswezen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Onder de meer dan 100 schepen die in ruim een week tijd zijn getroffen, zouden ook tankers van de Russische schaduwvloot zijn. Commerciële schepen kunnen nog wel varen, maar de toegang via de straat van Kerch en een belangrijk kanaal blijft geblokkeerd. Oekraïne zegt dat de Russische schaduwvloot, die stiekem olieproducten wereldwijd verkoopt, flink krimpt. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison ciliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het Willem van Oranje College wordt de hoofdpost voor de Kennedy-mars van de Langstraat. De organisatie moest uitwijken van de oorspronkelijke hoofdpost, Sporthalle Slagen, omdat deze door dakschade dicht was. De aula van het Willem van Oranje College ligt er vlak naast en daarom is het voor de organisatie het ideale alternatief. De Kennedy-mars vindt plaats op 12 en 13 september. Het militaire complex in Dongen wordt een extra opleidingslocatie voor de Koninklijke Militaire Academie. Omdat Defensie de komende jaren flink groeit, is er op de huidige kazerne in Breda te weinig ruimte voor alle nieuwe officieren. Momenteel wordt het terrein in Dongen al klaargemaakt met de bouw van onder andere een sportzaal, een eetzaal en slaapruimtes. De hondenbelasting in de gemeente Loon-op-Zand blijft gewoon bestaan. Het plan van de VVD en Pro-3 kreeg tijdens de raadsvergadering geen meerderheid. De partijen die het voorstel indienden zien de meerwaarde van de hondenbelasting niet in. De coalitie liet het plan echter schieten. Volgens hen zou er met dit besluit een te groot gat ontstaan in de begroting. Vin Stoekers keert terug bij RKC Waalwijk. De spits komt over van Go Ahead Eagles en heeft een contract getekend voor 3 seizoenen. Stoekers speelde 2 seizoenen lang voor RKC en maakte daarin 12 goals en 6 assists. Daarmee heeft RKC eindelijk de spits in huis waar ze al zo lang naar zochten. De proefperiode van de andere spits, Mike van Duinen, is ten einde gekomen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedings.
13: voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het Willem van Oranje College wordt de hoofdpost voor de Kennedy-mars van de Langstraat. De organisatie moest uitwijken van de oorspronkelijke hoofdpost, Sporthalle Slagen, omdat deze door dakschade dicht was. De aula van het Willem van Oranje College ligt er vlak naast en daarom is het voor de organisatie het ideale alternatief. De Kennedy-mars vindt plaats op 12 en 13 september. Het militaire complex in Dongen wordt een extra opleidingslocatie voor de Koninklijke Militaire Academie. Omdat Defensie de komende jaren flink groeit, is er op de huidige kazerne in Breda te weinig ruimte voor alle nieuwe officieren. Momenteel wordt het terrein in Dongen al klaargemaakt met de bouw van onder andere een sportzaal, een eetzaal en slaapruimtes. De hondenbelasting in de gemeente Loon-op-Zand blijft gewoon bestaan. Het plan van de VVD en Pro-3 kreeg tijdens de raadsvergadering geen meerderheid. De partijen die het voorstel indienden zien de meerwaarde van de hondenbelasting niet in. De coalitie liet het plan echter schieten. Volgens hen zou er met dit besluit een te groot gat ontstaan in de begroting. Vin Stokkers keert terug bij RKC Waalwijk. De spits komt over van Go Ahead Eagles en heeft een contract getekend voor 3 seizoenen. Stokkers speelde 2 seizoenen lang voor RKC en maakte daarin 12 goals en 6 assists. Daarmee heeft RKC eindelijk de spits in huis waar ze al zo lang naar zochten. De proefperiode van de andere spits, Mike van Duinen, is ten einde gekomen. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Wasn't it? Wasn't it? Wasn't it?

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Bravo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Bedford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker twee faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker.

0: Toto Cotugno.
1: Italiano vero.
0: Even dat ding een klein beetje zachter zetten, want het is gewoon een beetje erg hard, geloof ik. Het is 9:05, dat was L'Italiano. Goedemiddag, het is, ik zei het al, 9:30 Langstraat FM. Het is weer maandagmiddag 13 juli 2026. Dat betekent dat we weer aan een nieuwe werkweek zijn begonnen met uitzendingen van dit programma van Zes en Klaar. Met strakjes uiteraard het regionale weer vandaag met Siem van der K. Het regionale nieuws bedoel ik. We hebben het weerbericht. Het is van noord tot zuid 22 tot 32 graden. Er staat 340 kilometer file. Daarover zometeen ook meer. Het weerbericht dat hebben we straks net na het, de regionale nieuwsupdate. Verder de flitsschijf uiteraard. En ook de nieuwe speciale aanbieding. Dat en nog veel meer fijne muziek om te begeleiden van werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar. En dit is de nieuwe single van de Rolling Stones.

even tellen. Met z'n hoeveelen waren ze ook alweer. En, oh ja, dat zijn drieën. Oh, vandaar is het ja, de 3 Degrees, 1974, 8 weken top 40. En de pick op nummer, wat zal het geweest zijn, nummer 9, ja. The Year of Decision, het is 16 over 5. We gaan even kijken op Slandswegen, 365 kilometer aan één gesloten plek. Onder andere op de A2 Ring Sertogenbosch. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en Afrit Veghel, 7 kilometer. Tussen Maasbrug en knooppunt Hintam 5 kilometer. En tussen afrit Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer. Dan de verbindingsweg A2 vanuit 's-Hertogenbosch. Daar staat het stil over 1 kilometer al daar. Dan gaan we naar de A27. Stilstaat verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein. Door wegwerkzaamheden 11 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Gorkum en afrit Nieuwendijk. Door wegwerkzaamheden 6 kilometer. Dan de A58. Stilstaat verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Best en afrit Oorschot. 2 kilometer. En het staat stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en afrit Oorschot. 7 kilometer al daar. De A59 redt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Nuland en Rosmalen. 4 kilometer. Langzaam rijdt verkeer tussen de brug over het afwateringskanaal en Waalwijk. 2 kilometer. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Sertogenbosch West en afrit Nieuwkijk voor 4 kilometer. En op dezelfde ring Sertogenbosch rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. Dan de N2 tot besluit. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen

De flitsschijf. De Bolsa. Is een Noorse popgroep. Uit Berum, bestaande uit Edvard Breen Groot, Philip Bergenstierna en Frederik von Krog. De groep begon met het produceren van muziek toen ze hun eerste jaar van de middelbare school zaten. En debuteerden in 2021 onder de naam Bredrene Bolsa met het nummer Ballpark 2021. En deze week scoren ze met Love Myself, de flitsschijf hier bij Langstraat FM. We gaan op naar het regionale nieuws met Sien van der Kaam met Westlife.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het Willem van Oranje College wordt de hoofdpost voor de Kennedy-mars van de Langstraat. De organisatie moest uitwijken van de oorspronkelijke hoofdpost, Sporthalle Slagen, omdat deze door dakschade dicht was. De aula van het Willem van Oranje College ligt er vlak naast en daarom is het voor de organisatie het ideale alternatief. De Kennedy-mars vindt plaats op 12 en 13 september. Het militaire complex in Dongen wordt een extra opleidingslocatie voor de Koninklijke Militaire Academie. Omdat Defensie de komende jaren flink groeit, is er op de huidige kazerne in Breda te weinig ruimte voor alle nieuwe officieren. Momenteel wordt het terrein in Dongen al klaargemaakt met de bouw van onder andere een sportzaal, een eetzaal, slaapruimtes. De hondenbelasting in de gemeente Loon-op-Zand blijft gewoon bestaan. Het plan van de VVD en ProDrie kreeg tijdens de raadsvergadering geen meerderheid. De partijen die het voorstel indienden zien de meerwaarde van de hondenbelasting niet in. De coalitie liet het plan echter schieten. Volgens hen zou er met dit besluit een te groot gat ontstaan in de begroting. Vin Stokkers keert terug bij RKC Waalwijk. De spits komt over van Go Ahead Eagles en heeft een contract getekend voor 3 seizoenen. Stokkers speelde 2 seizoenen lang voor RKC en maakte daarin 12 goals en 6 assists. Daarmee heeft RKC eindelijk de spits in huis waar ze al zo lang naar zochten. De proefperiode van de andere spits, Mike van Duinen, is ten einde gekomen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel, Siem van der K, voor het regionale nieuws. Ik heb voor u het weer. Het is op de meeste plaatsen volop zonnig zomersweer. Bij een in de kustregio stevige noordoostenwind wordt het van noord naar zuid 22 tot 32 graden. De komende dagen blijft het volop zomerweer. Vrijdag is er nog een enkele kans op een regen- of onweersbui. Daarna is het wat minder warm. Vanavond is het zonnig met sluierbewolking. In onze regio is deze sluierwolking het dikst. Het blijft overal droog. Halverwege vanavond is het 20 graden in het noorden tot nog een dikke 5 tot 27 graden in het oosten en zuidoosten van ons land. De matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind die blijft doorwaaien. Vannacht is het wisselend bewolkt en droog. Minima komen uit tussen de 16 en de 20 graden. Morgenochtend is het droog en op de meeste plaatsen zonnig. Om 9 uur morgen vroeg is het van noord naar zuid al 20 tot 25 graden. Aan de noordkust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig. Morgenmiddag is het zonnig met minimumtemperaturen van 27 tot 33 graden bij ons in de Langstraat.
2: De zomer is weer daar, luister naar Van Zessenklaar. Zet hem hard en laat hem staan, dit is Anton Nachtzaam.
3: Start de motoren en dan vol gas, de Car Classic.
4: Langstraat FM.
5: Ja, een tijd geleden, hè?
6: Ja, eigenlijk.

0: boogie is in my soul.
1: Wat een heerlijke, lekkere zomerse klanken. Ah. Probeer maar een stil te blijven staan of te zitten als je deze plaat hoort. Snoop Dogg en Chaka Khan. En boogies in my soul. We gaan even de groetjes doen aan Anthony Fijneman. Hij zit thuis, zoals te doen gebruikelijk, in Waspik. En ook gaan de groeten naar John van den Broek. Hij zit te luisteren in Almere. Groetjes, John, vanuit het warme Putten.
2: De warmte komt uit je speakers. Op Langstraat FM.

En die fijne man moet nog 9 dagen zwoegen. Het heeft je eindelijk vakantie. We zullen zien dat het lekkere weer voorbij is, Henry. Maar goed. De mussen vallen van het dak. André van Duin, want het is zomer en we draaien hem ook voor John van den Broek uit Almere. Het is 6:10. Een flinke brand heeft vanmiddag veel schade aangericht aan een loods aan de Ledenboerstraat in Tilburg. In het pand stonden beelden opgeslagen. De hitte was zo groot dat een koepel uit het dak smolt. Bij de brand kwam veel rook vrij. Brand zorgde ook voor flinke schade aan de loods. Op beelden is te zien dat de dakkoepel door de hitte is gesmolten. Het is niet duidelijk hoeveel schade de beelden in de loods hebben opgelopen. 2 mensen die bij de loods aanwezig waren kwamen met de schrik vrij. En voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak, daar wordt nog door de brandweerlieden naar gezocht. Wisten het vuur onder controle krijgen om verdere uitbreiding te voorkomen.

Tito Zeur. We gaan terug naar 1985 met Alice en Franco Battazio. Lekkere zomerse zonnige klanken hier op Langstraat FM. Tot 6 uur nog Anton Nachtsen bij je. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6 doen we het met Van Zessen klaar. Zo direct de nieuwe speciale aanbieding die wij je voorstellen. En tot die tijd even wat Italiaanse muziek. Zoals vermeld van Alice en Franco Battazio.

Wat een schitterende plaat. De nieuwe single was dat van The Script. Het is deze hele week de speciale aanbieding. En the crowd was singing Wonderwall. In een woning aan de Hoge Ham in Dongen moet 3 maanden dicht. Dat heeft burgemeester Hans Slagboom besloten nadat tijdens een controle hard en softdrugs werden gevonden. Ook bleek er sprake van prostitutie zonder vergunning. De controle werd op 5 juni jongstleden uitgevoerd door het bestuurlijk interventieteam in samenwerking van verschillende overheidsdiensten. Daarbij werd onder meer 142 gram MDMA, GHB, hennep en hash gevonden. Volgens de gemeente Dongen gaat het hier om een hoeveelheid die wijst op drugshandel. Burgemeester Slagboom heeft daarom besloten de woning aan de Hoge Ham 168a voor 3 maanden te sluiten. Dat mag op grond van de opiumwet wanneer een pand drugs worden gevonden die bedoeld lijken voor handel. Volgens de gemeente Dongen zorgen drugshandel en illegale prostitutie voor risico's in de buurt en de openbare orde. Met de sluiting wil de gemeente duidelijk maken dat dit soort activiteiten niet worden geaccepteerd. Wanneer een pand wordt gebruikt voor criminele activiteiten, dan treden wij daar hard tegen op. Bewoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun straat en in hun buurt. Zo laat burgemeester Slagboom van de gemeente Dongen weten.

Dan hoef ik het zelf niet meer te benoemen, denk ik. Dat het B.I. Baby, oftewel Baby Rachel Sweet. De ene laatste vocale van dit programma tussen 5 en 6. Maandag tot en met vrijdag van 6 klaar. Op, uiteraard. Langstraat FM, de stem van de streek. De hele Langstraat op 105.7, 106.8. DAB Plus kanalen 8A en 6C. En uiteraard via de website langstraatmedia.nl. En alle grote radioportalen als het ware. Laatste vocale zoals vermeld. Dit zijn de dames Sister Sledge. En...

0: van zijn.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. Zes slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Het dodental staat nu op 13 nadat gisteren een 93-jarige Britse vrouw in het ziekenhuis overleed. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos en verspreidde zich razendsnel. Sommige mensen overleden toen ze probeerden te vluchten. De autoriteiten zijn nu de andere slachtoffers aan het identificeren met behulp van DNA-onderzoek. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten, omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. Er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

Alone. Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl. Give it to mama.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De EU is fel tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de Straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. En er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. En de EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandschef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Nunez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Bij een schietpartij in Rotterdam is afgelopen avond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden die bij zijn arrestatie getaserd moest worden. Er werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar de chauffeur en ook de ongeveer 10 passagiers die achter in de bus zaten bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij in Rotterdam en roept getuigen, dan wel mensen met beelden op, om zich te melden. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Nunez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van...